Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag in een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de 3 voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag beter dan de afgelopen dagen. De zon schijnt met enige regelmaat in Lelystad. Er komen ook een paar wolkenvelden voor. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden best aangenaam. Vanavond neemt de bewolking toe. Met veel bewolking koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 12. Morgen is het minder fraai. Ik verwacht tot de avond overwegend veel bewolking. In de ochtend en middag komt een paar buien voor. De zon breekt slechts af en toe door. Ondanks de wolken en buien komt de middagtemperatuur een fractie hoger uit dan vandaag. In het weekend is het licht veranderlijk, maar best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
5: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
4: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
6: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
4: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radioLelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken. Als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden. Want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
0: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Zo nu en dan regent of motregent het. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog, klaart het breed op en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking, maar nu en dan komt de zon ook tevoorschijn. Zo af en toe kan het een beetje druilerig zijn, maar de meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Bij matige zuidwestenwind is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Zondag is het veranderlijk, met vooral in de ochtend en middag geregeld buien. Door de wolken en buien en een matige westelijke wind is het frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
5: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
4: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
6: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
4: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken. Als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden. Ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Zo nu en dan regent of motregent het. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog, klaart het breed op en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking, maar nu en dan komt de zon ook tevoorschijn. Zo af en toe kan het een beetje druilerig zijn, maar de meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Bij matige zuidwestenwind is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Zondag is het veranderlijk, met vooral in de ochtend en middag geregeld buien. Door de wolken en buien en een matige westelijke wind is het frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Spult en Ermelo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
7: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
6: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
8: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
6: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Pekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een vrachtwagenongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Speelt en Ermelo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Zo nu en dan regent of motregent het. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog, klaart het breed op en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking, maar nu en dan komt de zon ook tevoorschijn. Zo af en toe kan het een beetje druilerig zijn, maar de meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Bij matige zuidwestenwind is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Zondag is het veranderlijk, met vooral in de ochtend en middag geregeld buien. Door de wolken en buien en een matige westelijke wind is het frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finale te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoge beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Zo nu en dan regent of motregent het. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog, klaart het breed op en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Vanavond en vannacht vrij helder en droog, de wind neemt af en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking, maar nu en dan komt de zon ook tevoorschijn. Zo af en toe kan het een beetje druilerig zijn, maar de meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Bij matige zuidwestenwind is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Zondag is het veranderlijk, met vooral in de ochtend en middag geregeld buien. Door de wolken en buien en een matige westelijke wind is het frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo 5 kilometer. Op de A28 Zwolle Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken 7 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte, zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling, zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Zo nu en dan regent of motregent het. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog, klaart het breed op en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking, maar nu en dan komt de zon ook tevoorschijn. Zo af en toe kan het een beetje druilerig zijn, maar de meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Bij matige zuidwestenwind is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Zondag is het veranderlijk, met vooral in de ochtend en middag geregeld buien. Door de wolken en buien en een matige westelijke wind is het frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat 6 kilometer file tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zowat een half uur. Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Arnhem, via de A30, A12 en de A50. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort 10 minuten vertraging in 5 kilometer file bij Kootwijk. Een 10 minuten vertraging op de A28 Zwolle Amersfoort. In 5 kilometer file bij Amersfoort-Vathorst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, 9 kilometer file tussen Stroe en Afrit Hoendelo door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel meer dan een half uur. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Van het westen uit klaart het geleidelijk op in Lelystad. Later hebben we de paraplu niet meer nodig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. Morgen hebben we te maken met wolkenpartijen. Af en toe breekt de zon door, maar soms valt er ook wat regen. De meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Zondag is het vooral in de ochtend en 's middags nu en dan nat. Tijdens droge momenten stijgt de temperatuur in de middag net als vandaag naar 21 graden. Alleen zondag is de fractie frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 7 kilometer file tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En 50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen-Zuid 3 kilometer file. En 50 Zwolle-Emmeloord tussen Kampen-Zuid en N 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de N50. Vanuit Zwolle naar Emmeloord doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Het komt door bergingswerk. En de andere kant op, dus richting Zwolle over de N50. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Van het westen uit klaart het geleidelijk op in Lelystad. Later hebben we de paraplu niet meer nodig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. Morgen hebben we te maken met wolkenpartijen. Af en toe breekt de zon door, maar soms valt er ook wat regen. De meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Zondag is het vooral in de ochtend en 's middags nu en dan nat. Tijdens droge momenten stijgt de temperatuur in de middag net als vandaag naar 21 graden. Alleen zondag is de fractie frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen 7 kilometer file, 5 minuten vertraging. A50 Oss richting Arnhem tussen Bankhoef en Valburg 4 kilometer file. A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A50 Arnhem richting Oost. 10 minuten vertraging tussen Knopend Valburg en Ravenstein. En 10 minuten op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent. 3 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Lelystad.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte, zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Van het westen uit klaart het geleidelijk op in Lelystad. Later hebben we de paraplu niet meer nodig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. Morgen hebben we te maken met wolkenpartijen. Af en toe breekt de zon door, maar soms valt er ook wat regen. De meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Zondag is het vooral in de ochtend en 's middags nu en dan nat. Tijdens droge momenten stijgt de temperatuur in de middag net als vandaag naar 21 graden. Alleen zondag is de fractie frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Hoenderlo. 5 minuutjes op de A50 vanuit Os naar Arnhem. File bij knooppunt Grijsoord. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Door 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Het is ook alweer druk richting de Duitse grens op de A325. Vanuit Arnhem naar Duitsland bij Lent. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderloo. A12 Utrecht Arnhem 10 minuten extra bij knooppunt Waterberg. 20 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Je komt tussen Heteren en Ravenstein in 14 kilometer file. Daar. En 10 minuten extra op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Van het westen uit klaart het geleidelijk op in Lelystad. Later hebben we de paraplu niet meer nodig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. Morgen hebben we te maken met wolkenpartijen. Af en toe breekt de zon door, maar soms valt er ook wat regen. De meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Zondag is het vooral in de ochtend en 's middags nu en dan nat. Tijdens droge momenten stijgt de temperatuur in de middag net als vandaag naar 21 graden. Alleen zondag is de fractie frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderloo. Ook 10 minuten tijdsverlies op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Alfred Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijdt het langzaam tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertragingen in het midden van het land, die vinden we onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht van de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 6 kilometer file daar, vanaf Stroe ruim een half uur oponthoud. 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Draait weer langzaam tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Van het westen uit klaart het geleidelijk op in Lelystad. Later hebben we de paraplu niet meer nodig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. Morgen hebben we te maken met wolkenpartijen. Af en toe breekt de zon door, maar soms valt er ook wat regen. De meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Zondag is het vooral in de ochtend en 's middags nu en dan nat. Tijdens droge momenten stijgt de temperatuur in de middag net als vandaag naar 21 graden. Alleen zondag is de fractie frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in het midden van het land vinden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 20 minuten bij Voorthuizen. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 7 kilometer file doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Kwartier vertraging op de A12 Utrecht-Duitsland bij Zevenaar. A50 Arnhem-Os. Rechte rijstrook bij Renkum is dicht. Staat een kapotte vrachtauto op. 10 minuten vertraging daar. A50 Arnhem-Os. Kwartiertje op onthoud nog tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En 10 minuutjes op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 20 minuten vertraging. De andere kant op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Hoevelaken. Kwartiertje extra op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Lelystad Airport. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. I swear.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten. Het weer: vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon bij zo'n 21 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is, voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Van het westen uit klaart het geleidelijk op in Lelystad. Later hebben we de paraplu niet meer nodig.
0: Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. Morgen hebben we te maken met wolkenpartijen. Af en toe breekt de zon door, maar soms valt er ook wat regen. De meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Zondag is het vooral in de ochtend en 's middags nu en dan nat. Tijdens droge momenten stijgt de temperatuur in de middag net als vandaag naar 21 graden. Alleen zondag is de fractie frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land nog ruim 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn een kwartier vertraging bij Voorthuizen. 10 minuten op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En altijd nog 10 minuten op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens bij Lens. Ook op de N50 Emmeloord-Apeldoorn rijdt het langzaam bij knooppunt Hattemerbroek. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits in het midden van het land is nagenoeg voorbij. Nog 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. De andere kant op, bij Hoevelaken. En er staat ook 4 kilometer file op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Ook daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer, vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte. Zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling. Zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Van het westen uit klaart het geleidelijk op in Lelystad. Later hebben we de paraplu niet meer nodig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. Morgen hebben we te maken met wolkenpartijen. Af en toe breekt de zon door, maar soms valt er ook wat regen. De meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Zondag is het vooral in de ochtend en 's middags nu en dan nat. Tijdens droge momenten stijgt de temperatuur in de middag net als vandaag naar 21 graden. Alleen zondag is de fractie frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
5: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
4: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
6: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
4: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke week is een bijzondere week. Maar nu is het de week van...
1: Lelystad Schoon. Op 18 en 19 september.
2: Kijk, lekker.
1: Hi, Myron.
2: Hi, goeie avond, Heidi.
1: Wat leuk dat wij er weer zijn.
2: Zeker.
1: Ik had er weer zin in. En jij?
2: Ja, altijd op de vrijdagavond.
1: Altijd op de vrijdagavond van 7 tot 8. Mm-hmm. Helemaal goed. Hey, en we gaan het vandaag hebben over een schoon Lelystad. Daar is altijd heel veel om te doen, hè, want iedereen moppert dat er overal troep ligt. Dan denk ik, oké.
2: Ja, heb je ook zelf in de hand, denk ik.
1: Zeker weten. En we hebben vandaag het over Lelystad Schoon, 18 en 19 september. En het leuke is dat de plaat die we net draaien, Don McLean... dat het volgende week zaterdag ook nog World Cleanup Day is.
2: Oh, kijk, dus eigenlijk... Nou ja, volgens mij is het, de datum ook een beetje verschoven deze keer voor het Lelystad Schoon. Ten opzichte van de vorige keren.
1: Vertel.
2: Nou, dat moet ik heel erg voorzichtig zeggen. Hè? Maar volgens mij was deze gepland tijdens de hittegolf.
1: Ja.
2: En is het niet echt aan te raden tijdens een hittegolf om even te gaan sjouwen met met
1: het
2: vuil.
1: Het was zelfs code rood.
2: Ja.
1: En ik vond het heel verstandig dat de mensen dat uitgesteld hebben. En ga je ook helpen?
2: Ik wil wel, maar ik moet wel even een regenjas gaan vinden, denk ik.
1: Het was volgende week.
2: Maar dan kan het ook nog gaan regenen. Hè? Ik bedoel...
1: Nou, dan doe je toch een regenjas aan, jongen.
2: Gaan we even regelen. Of zijn de poncho's misschien? Oh, daar kunnen we misschien zo wel even naartoe gaan.
1: Precies, die vraag ga jij gewoon lekker zo meteen stellen. Want we hebben natuurlijk ook een gast. En dat is Govert Schipper. En ik vind het zo leuk dat hij er is. Want... Hij was namelijk 2 jaar geleden bij onze eerste uitzending aan de telefoon.
2: Kijk, ja, dat is een hele bekende stem, dus ik vind het ook heel leuk om er een gezicht bij te zien.
1: Ja, precies dat. En dan gaan we uitgebreid met hem erover hebben. Het is bijna herfst. Indian summer. De temperatuur buiten is nog steeds lekker. Ook al is het niet helemaal droog. Dat is ook wel heel jammer. Maar ik dacht, we gaan gewoon Rood van Marco Borsato draaien.
2: Ah, daar komt hij. Lekker hoor.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Lekker, hè?
1: Die ken ik nog niet.
0: Nee. Nee, ik ook niet. En het grappige is dat je weet hoe ik mijn platen bij elkaar zoek. We hebben een thema en dan ga ik proberen daar leuke termen bij te zoeken. En leuke platen bij te zoeken. En ik had Action ingetoetst. En toen had ik deze geluisterd. Toen dacht ik, yes, dat is lekker. Hey, en deze Kimmy, dat is een Afro-blues muzikant. Mm-hmm. En die komt uit Guinea-Bissau.
1: Guinea-Bissau?
0: Ja.
1: Oh, dan moet ik echt even mijn topo even afstoppen.
0: Ja, precies. Dat weet het ook niet. Ik heb het ook niet opgezocht. Ik ben heel slecht. Maar in ieder geval woont hij nu in Lissabon.
1: Oké. Okay.
0: Dus een stukje noordelijker. En ik dacht, dit is gewoon zo lekker. En Action, hè?
1: Ja, hij heeft het zonnetje meegenomen. Als we die nou ook meenemen op de dag, dan komt het helemaal goed, toch?
0: Nou, zeker weten. Maar in de nacht een beetje maan is ook wel fijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kun je ook wat zien. Hey, maar we gaan gauw verder, want het is weer tijd voor de kinderplaat.
1: Ook zo lekker zomers.
0: Ja, kinderen voor kinderen. Altijd tijdens het inpakken van de afwasmachine of lekker bij papa of mama in de auto. Klimaat top 10.

0: De klimaattop 10. Nou, we hebben een gast. En ik vind dat we hem op deze manier met Kinderen voor Kinderen een hele vrolijke manier van aankondigen hebben gegeven.
1: Oh kijk, nou, anders hebben we deze nog.
2: Deze week is onze gast
0: Govert Schipper.
1: Kijk.
0: De voorzitter van Lelystad Schoon. Welkom, Govert.
3: Dankjewel, fijn dat ik in de uitzending mag.
0: Ja, en het is zo leuk, want 2 jaar geleden zijn we met deze show begonnen. En toen was jij onze eerste gast en toen kon je niet komen, maar toen wilde je wel aan de telefoon komen. Toen ging het ook over Clean Up Day, maar nu gaat het over Lelystad gewoon.
3: Ja, ik herinner me die uitzending nog.
0: Leuk. Ja, het was echt heel... Ik vond het super spannend toen. Maar daar zitten we hier niet voor en daar zit jij hier ook niet voor. Want, vertel, wat kunnen wij volgende week vrijdag en zaterdag verwachten van Stichting Lelystad Schoon?
3: Klopt. Nou ja, jullie zeiden het eigenlijk al in de inleiding van het programma. We hadden eind juni een heel mooi event gepland. Voor de 3de keer op rij. Heel Lelystad Schoon in 24 uur.
0: Kijk,
3: een grote marathon. Waarbij we in blokjes van een uur telkens ergens anders in de stad een clean-up doen. Maar het was die hele week bizar heet. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus we zagen de temperatuur stijgen richting het weekend. We zeiden al tegen elkaar van het bestuur van joh, we moeten maar even in de gaten houden of we dit nog kunnen doen. Want kijk, een uurtje prikken zou nog wel gaan, maar voor de organisatie is het niet te doen. 24 uur.
0: Nee, maar er werd ook code rood afgegeven.
3: Precies, en toen we hoorden code rood zeiden we meteen, nou dan gaan we het ook niet doen. We willen geen risico lopen. Niet voor onszelf, maar ook niet voor de bezoekers. Dus helaas, want het is een enorme voorbereiding geweest. Een aantal maanden van tevoren ben je al druk bezig om alles in kaart te brengen.
0: Wat doen jullie dan al zoal? Want dat heb je nu natuurlijk ook weer opnieuw moeten doen.
3: Ja, nou ja, we hebben het voordeel dat we het nu voor de 3de keer doen. Dus we weten een beetje hoe het werkt.
0: Ja.
3: Dus we hebben met elkaar gesproken van willen we dingen nog veranderen ten opzichte van de voorgaande jaren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kwam er een beetje hetzelfde uit. Dus qua indeling in de stad hadden wij al best wel goed gedekt overal.
0: Ja.
3: Qua tijdsindeling. Dus dan moet je vergunning vragen, want je moet toestemming krijgen van de gemeente. En dan moet dus officiële goedkeuring. Dus dat hebben we gekregen.
0: Mooi.
3: Dan zit je natuurlijk te plannen. Je moet dus vrijwilligers zoeken die dus de locaties willen bemensen. Omdat je daar ook je materialen wil uitdelen. Nou, en dan kom je zo langzaamaan tot een planning.
0: Ja.
3: Ja, en toen kwam code rood. Dus een domper voor ons.
1: Dat is wel even jammer. Maar zo vaak komt dat ook niet voor. Dus ik denk, met een klein beetje hoop. Volgend jaar kan alles weer gewoon volgens de planning.
3: Dat is zeker de intentie. Dat we het gewoon weer eind juni doen. Hè, rondom de langste dag.
0: Mm-hmm.
3: Dat is ook de insteek altijd geweest. Toen het uitviel dachten we wel, wat gaan we nu doen? Want de zomer kwam eraan. Dus dan gaan veel mensen op vakantie. Dan ga je het ook niet inplannen. Dus we dachten, weet je wat? We combineren het met een andere actie die we altijd 3de weekend van september doen. World Cleanup Day.
0: Nou,
3: ik denk, dat is 1 en 1 is 2.
1: Ja, perfect.
3: In dit geval.
0: Ja, hartstikke goed. Dus, en hebben jullie al veel vrijwilligers? Hè? Zijn er al veel mensen die zich hebben aangemeld?
3: Ja, nou, gelukkig hebben veel mensen die zich al eerder hadden aangemeld in juni gezegd, we gaan gewoon alsnog in september.
0: Ja, precies.
3: Je hebt ook altijd een aantal mensen die dan toch niet kunnen, helaas. Maar ook mensen die toen niet konden en nu wel.
0: Nu wel, dus,
3: ik weet niet exact het aantal, maar volgens mij zitten we boven de 300 mensen die
1: zich aangemeld.
0: Zo, hé. Oh, geweldig.
3: Ja, dus daar zijn we heel blij mee.
0: Dat is 24 uur. Dan kunnen we echt de stad schoonmaken.
1: Ja, kan je nog een stad meepakken, joh?
0: Hallo. Je kunt ook overdrijven.
1: Ja, maar daarvoor zit ik hier, hè.
0: Oh ja, dat is jouw taak.
3: Mag ik daar iets over zeggen? Want
0: zeker.
3: Je triggert me wel. Het idee van juni was dat we zelfs niet alleen in Lelystad gingen doen, maar in heel provincie Flevoland.
1: Kijk, hey.
3: Vanwege ook het 60-jarig bestaan van de provincie, dachten we, hebben we een mooie koppelkans. Dus we hebben ook andere gemeentes benaderd toen. Dan willen jullie ook niet een clean-up doen.
0: Ja,
3: we hebben een aantal gemeentes bereid gevonden. Zeewolde, Dronten, Almere.
0: Kijk.
3: Maar dat hebben we nu even laten varen. Want het werd te veel gedoe en georganiseerd. Om dat dit keer ook weer op die manier te doen. Dus we hebben ook gezegd, iedere gemeente moet zelf maar wat doen. En heel veel doen al wat vanwege World Clean-up.

0: idee, dus dan komt het ook goed.
1: Ja, precies. Nou, dan zou het mooi zijn als we Radio Lelystad ook nog een beetje kunnen motiveren om wat filmpjes te maken natuurlijk.
0: Ja, heel graag.
1: En Omroep Flevoland natuurlijk. Ja. En de Stentor. En wat hebben we nog meer? De Flevopost?
2: Ja, alles kan gewoon even lekker langskomen.
1: Ja, precies. Ja. Bedoel, en normaal zou ik zeggen een vorkje meeprikken, maar van, dan gewoon even met zo'n mooie knijper. We hebben tegenwoordig ook zo'n knijper in huis. Want Jaap is... nogal van het gemakkelijk oppakken van dingetjes.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel handig. Die nemen we gewoon mee. Zeg.
0: Ja, graag. Dus de mensen die zich aangemeld hebben... die kunnen hun eigen materialen meebrengen als ze die hebben. Dat is natuurlijk mooi. Gelukkig zijn er heel veel van die mensen in Lelystad. Mm-hmm. Maar mocht je dat nou niet hebben, geen probleem. Meld je even aan via onze website, stichtinglelystadschoon.nl.
1: Gaan we nog een keer herhalen.
0: Dankjewel. En dan regelen wij gewoon voldoende materialen voor iedereen om mee te kunnen helpen.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Als je een beetje weet, van mensen kunnen gewoon spontaan langskomen. Maar jullie hebben het liefst dat je een beetje kunt inschatten hoeveel spullen of je nodig hebt. Klopt. Want jullie hebben volgens mij ook van die hele mooie ringen. En dan kan je dan een vuilniszak aanhangen.
0: Ja.
1: Waardoor het makkelijker is om dingen te prikken en in de vuilnis te pakken.
0: Inderdaad, ja, er zit een handvat aan. En dus je kunt hem heel gemakkelijk openhouden.
1: Ja.
0: Dat je ene hand de zak hebt en de andere hand de prikker.
1: Kijk.
0: Nou, dan gaat het zo heen en weer en dat gaat heel snel.
1: Ja, precies. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, mooi. Hey, en heb je ook bijvoorbeeld de burgemeester bereid gevonden om mee te doen?
0: Ja, we vragen altijd inderdaad, hoe zeg je dat, prominente inwoners om te helpen. Vorig jaar hadden we ook een wethouder die de aftrap deed. Ik heb even niet scherp wie er komt, maar de burgemeester is een keer geweest bij ons. Dus daar waren we toen heel blij mee. Volgens mij lukte het dit keer niet, als ik het goed heb.
1: Okay.
0: Ik moet even precies kijken wie er komt. Maar er zou wel iemand vanuit de gemeente het college komen. Dus
1: kijk,
0: dat is heel fijn. Ja.
1: Weet je, dat is het uitzicht wat je wilt hebben. Hè? Dat er gewoon heel veel belangrijke mensen zijn.
0: En ik heb ook alle gemeenteraadsleden opgeroepen om ook ergens een uurtje te komen helpen. Dus ik hoop veel mensen...
1: Ik heb geen idee wie dat zou kunnen zijn.
2: Kijk, nou dan verwacht ik wel een hele hoop mensen.
1: Ik weet wel dat mijn lief die heeft ons opgegeven.
0: Goed zo.
1: Nee, ik zeg het ook gewoon.
0: Ik moet nog wel zeggen, we hebben een kleine wijziging aan moeten brengen in het programma.
1: Oké.
0: Ja, dat heeft te maken met de nacht.
1: Ah.
0: Dus omdat het natuurlijk nu vroeger donker is dan in juni.
1: Ja.
0: We ook niet precies weten wat voor weer het wordt die nacht. En we heel weinig aanmeldingen hadden in die nachtblokken.
1: Mm-hmm.
0: Hebben we de blokken van 4, 5 en 6 en 7 uur hebben we geschrapt.
1: Oké.
0: Dus het is tot en met 4 uur kun je nog doen. En dan om 8 uur 's ochtends weer. Dus we hebben een paar uur dat we even een zwart gat hebben.
1: Ja.
0: Dat is anders dan voor de jaren. Maar mocht je dus denken, ik wil om 4 uur s'nachts. Nou ja, dat kan, maar dan is er geen begeleiding.
1: Nee,
0: ja,
2: maar hoe deden jullie dat normaal? Dan hebben we je zaklampjes aan het uitdelen?
0: We zochten locaties uit die enigszins verlicht waren.
2: Mm-hmm.
0: Hè, dat is voldoende. Ik geloof Palazzo en bij hoe heet dat? Ik mag geen merken noemen, dus waar
1: jawel,
0: de
1: pasgoedrestaurant alles...
0: zitten.
1: Het
0: Langseplein. Daar is genoeg verlicht, dus daar kun je prima prikken. Maar we hadden inderdaad ook van die fietslampjes die je zo om je knijper kan hangen. En dan heb je ook een verlichting in de buurt van je grijp.
1: Ja, precies. En je hebt toch ook van die leuke lampjes die je dan... er zit er thuis bij mij iemand heel hard te lachen... want daar lees ik in de vakantie met boeken mee in de
2: avond. De coalminers.
0: Ja, die zijn wel handig, maar dan moet je niet je gesprekspartner aankijken... want die ziet niks
1: meer. Nee, precies dat. Nee, maar voor het zien van de omgeving en met dat fietslampje aan de prikker... dat is wel super handig.
0: Ja.
1: Ja, maar goed, dus tussen 4 en 8. Even niet.
0: Nee.
1: Maar wel...
0: staat op onze website hoor. Dus
1: ja, precies. Nou, en Warren? Samen met Ella, gezellig. Uurtje prikken.
2: Ik denk dat ik moet wel even de tijden even met haar overleggen. Want het kan wel heel breed. Zijn er nog bepaalde tijden waar je denkt van... nou, daar kunnen we nog wat mensen gebruiken?
0: We beginnen dus om 12 uur 's middags op vrijdag bij Agora.
2: Mm-hmm.
0: En daar eindigen we ook. De dag erna.
2: Oké.
0: En dan hebben we dus elk uur een andere plek. Ik heb niet het hele schema in mijn hoofd en ook niet het aantal aanmeldingen per plek. Maar er zijn nog zeker plekken waar we nog wat mensen kunnen gebruiken. Dus check vooral de website.
2: Kijk
0: even waar er nog hulp benodigd is en meld je daaraan.
1: Ja.
0: En aan de afloop hebben we ook nog een klein feestje bij Mr. Lely. Kom gerust wat drinken.
1: Kijk.
0: En een lekker gebruiken.
1: Maar alleen de mensen beloning. Die geholpen hebben.
0: Uiteindelijk is dat wel de bedoeling. Ja, dus precies, als je binnen smokkelt, nou prima. Maar
1: nee, dat gaan we niet doorgeven. Gewoon minimaal 1 uur.
2: Hey, we willen in ieder geval een foto zien van jou met een zak en een stok in je hand. Hey,
0: precies.
1: Dat is de manier.
0: Als bewijs.
1: Als bewijs, ja.
0: Dat vind ik een goeie.
1: Ik echt een hele goeie.
2: Zo afgesproken.
0: Ga jij bij de deur staan dan?
2: Wil ik wel doen, maar kom ik intimiderend genoeg over? Ik weet niet. Ik heb niet genoeg tattoos.
0: Ik denk dat we de mensen voldoende moeten vertrouwen hier. Ja, dat komt goed.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Dat is wel weer lekkerder. Ja. Ja. Het is een hartstikke goed initiatief. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel puinhoop we nu weer bij elkaar kunnen gaan vinden.
0: Ja, ik ook. Voorgaande jaren zaten we rond de 500 kilo. Dus ja, we gaan het weer wegen. Dus ik ben benieuwd waar we op uitkomen.
1: Nou ja, precies dat. Hey, het initiatief is supermooi. Ik ben erbij.
0: Leuk, gezellig.
1: En,
0: zien we elkaar?
1: Ja, zeker. En we gaan er een mooi feestje van maken. En wat ik het leuk zou vinden, is dat als mensen nou zien van hey, het is hier schoon, dat we het schoon houden.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik weet, het is een utopie, maar ik blijf het gewoon
0: helpt.
1: Promoten.
0: En plekken die schoon gehouden worden, of tenminste waar regelmatig schoon gemaakt wordt, die blijven ook langer schoon. Dat is gewoon
1: dat
0: En dat is ook prettiger om te lopen natuurlijk.
1: Zeker.
2: Maar er moet ook wel wat hotspot zijn waar je weet van, ah, elk jaar kan ik hier wel langs gaan. Zo.
1: Ja, maar tuurlijk, dat snap ik. En wat ik wil promoten is dat de gemeenteraad in al haar wijsheid de vuilnisbakken weer terugbrengt. Want ik hoor echt zelfs kinderen mopperen dat ze te weinig vuilnisbakken zijn.
2: Kijk, nou dan doe je wel echt wat fout. Als de kinderen beginnen te zeuren over het vuilnis wat ze niet kunnen weggooien.
1: Ja, precies dat. Hé, hey, dankjewel. Ja,
0: graag gedaan. En dat ik in de uitzending mocht.
1: Ja, tuurlijk. En ik vraag altijd aan mijn gasten of ze ook nog een leuke plaat hebben. Wil je hem zelf aankondigen?
0: Ja, dat wil ik heel graag, want dit is een van mijn favoriete nieuwe artiesten. Olivia Dean met Nice to Each Other.
1: Dankjewel.

0: Kijk, Call My Love. En gaan we er lekker doorheen. Weet je, het is weer druk. Het hoort er allemaal goed bij.
1: En, onze mannen zijn terug. Ik ben de 30 seconden vergeten.
0: Ja, joh, maar...
1: Zo.
0: Het is hier altijd een feestje. Maar we hebben net een lekker gesprek gehad over Lady staat schoon. En we zijn net eventjes lekker... Color My Love. Dat was de titel.
1: Ja.
0: Van. Ja, ik dacht dat je dubbel had opgeschreven, maar het klopte wel dus.
1: Ja, zeker wel.
0: Kijk, helemaal goed.
1: Ja, dat is uit mijn tijd. Daar werd druk op gedanst in de discotheek. Toen bestond dat nog.
0: Ja, want ik neem aan dat het... Ik ken ze als clubs. Niet als discotheek. Maar ik neem aan dat het een beetje dezelfde opzetje was.
1: Het deuntje wat je nu net hoorde van Fun Fun... Mm-hmm. Dat werd er gedraaid. En Thriller van Michael Jackson en Tina Turner... En Duran Duran en... man, hou op, schei uit.
0: Nou, op zich een hele goede tijd voor muziek.
1: Hollywood.
2: Oeh, die vond ik altijd zo leuk.
1: Maar goed, we hebben het nu over Lelystad Schoon, hè?
0: Mm-hmm.
1: En Color My Love. Ja, je moet de liefde voor je stad wel laten zien... door gewoon de ratsen op te ruimen.
0: Ja, dan zie je de kleuren nog.
1: Precies. En het is alleen wat Govert ook net zei. Het is natuurlijk niet meer de langste dag van het jaar. Dus het wordt wat eerder donker. Dus ik zeg voor iedereen die mee gaat doen... gewoon zo'n lampje op je hoofd. En dan kan je alles goed zien.
0: Mm-hmm, maar dus tussen 4 en 8 even niet... Nou, wel op je eigen initiatief, maar verwacht niemand bij de tentjes.
1: Nee, precies. Dat mag wel. Maar van 12 tot 4 kunnen ze nog wel wat mensen gebruiken. En ik hoor net dat Matthijs al heeft toegezegd dat hij komt filmen. Ja, als jij door mijn programma praat, dan ben je gelijk het bokje.
0: Ik hou ook gewoon de microfoon uit. Dan kan die ook gewoon even niet... Ja, nee, tuurlijk. Ik ben er gewoon. Ik doe gewoon mee. Ik vind het belangrijk dat we allemaal een steentje bijdragen. Ik doe dat in de vorm van filmen. Maar ik kom wel op meerdere momenten. Dat dan weer wel. Dus niet 24 uur meer lang, maar ik ga op meerdere momenten. En ik ga de schoolkinderen motiveren.
1: Ja, dat vind ik echt zo ontzettend top dat die ook meedoen. Dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ik wil even zeggen, basisschool Tjotter. Die hebben ons uitgenodigd.
3: Hey, maar hoe doe je dat dan?
0: Bijvermelden.
3: Hoe motiveer je dan kinderen daarvoor?
0: Ja, gast, jij hebt gezien hoe druk ik ben. Zet mij tussen de groep kinderen. Weet je wat er allemaal gebeurt?
3: Ja, oké, dat is ook
1: en die precies. En het waren die juffen. Die is vast met diezelfde juffen als die juffen, hier waren. Ja. Ja, geweldig. Wat een enthousiaste dames waren dat. Kijk, we gaan gewoon lekker weer verder. Ik kan alleen niet lezen wat hier staat. Dus ik ga even mijn bril opzij.
0: Maakt niet uit. Het is die 24 hours.
1: 24 hours. Ja, 24 uur van Sommieu.

0: Ja, je hebt altijd mensen die hardlopen als ze gaan schoonmaken. En dus je moet op mij wachten.
1: Hardlopen tijdens het schoonmaken?
0: Ja.
1: Doen mensen dat?
0: Ja, het zijn van die mensen die hebben dan zo'n hele snelle pas, weet je wel?
1: Ik wil net zeggen, ik denk van, je gaat mij nooit kunnen overhalen om te hardlopen en schoonmaken tegelijk. Beide ben ik al niet zo enthousiast.
0: Snel lopen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Snel lopen. Daar moest ik aan denken. Ik zie dan gelijk zo'n beeld voor mij dat ze helpen.
1: Ik vond hem wel leuk. Tenminste spreek ik dat goed uit. Maywood.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, ja, het klinkt helemaal niet Nederlands.
0: Toen klonk het toch wel
1: heel Nederlands. Ja. Ja,
0: zij zongen eerder altijd in het Engels.
1: Mm.
0: Maar op een gegeven moment zijn ze gestopt. En hebben ze een soort van bitchfight gehad. Ja, dus dat wordt hier al even voorgedaan door iemand. En uiteindelijk bleken het toch echte zussen te zijn. En hebben ze het weer goed gemaakt. En toen gingen ze in Nederland zingen.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat is
0: ik heb geen idee hoe het nu met ze gaat. Maar ik vond het toen wel heel leuk.
1: Nou, kijk heel even achter. René, weet jij dat toevallig?
2: Het is weer een bitchfight.
0: Goed. Ze waren het ruzie maken nog niet verleerd, begrijp ik.
1: Maar
0: goed, we hebben het nog steeds over 18 en 19 september. We hebben al een paar mooie toezeggingen. Ik zie hier nog drie mannen. Die gaan we straks nog wel even promoten. Dat ze misschien een uurtje gaan prikken. En misschien gaan de kinderen zelfs wel meedoen. Want ik weet dat er in ieder geval 2 kinderen zijn bij Vincent. Nou, die jongens van jou moeten gewoon werken, denk ik.
1: 3 zelfs die zich in kunnen zetten.
0: Kijk eens. Nou, de laatste keer dat je telde waren het er 3. Nou, dat is al 4.
1: Ja, doet hij netjes.
0: Ja.
1: Zoveel werkers kan ik niet aanleveren.
0: Nee.
1: Denk ik. Nee, nu nog niet. Dan moet ik kinderen gaan pakken ergens vandaan. Dat hoort niet, denk ik.
0: Dat is niet handig.
1: Nee.
0: Neem maar gewoon Ella gezellig mee.
1: Doe ik dat wel.
0: Gaan we doen. Hé, hey, en volgens mij is het al lang 19:15 geweest. Maar het is vandaag weer Myron's keuze.
1: Ja, klopt.
0: En wat heb je uitgezocht?
1: Get up a stand-up. Want je moet het ook gewoon even gaan doen.

0: Echt een mooi einde.
1: Dus zo klinkt de disco dus.
0: Zo klinkt de disco ook, ja. Nee, dat is al van eerder. Dat is uit 1975.
1: Oké. Okay.
0: Dus toen was ik nog maar een klein meisje. 8 jaar.
1: Oké. Okay. Ja, dan...
0: Jij hing in een munnikenboom.
1: Ja, ik was nog niet eens... ik was nog niet eens concept.
0: Nee. Weet je waarom ik hem had uitgekozen?
1: Ik ben benieuwd.
0: Kijk, als wij gaan schoonmaken, we hadden het daar straks al even over. Mm-hmm. Als wij gaan schoonmaken, dan hoop je dat het een boemerang-effect heeft. Namelijk dat de mensen het schoon houden. Het plekje waar wij schoongemaakt hebben.
1: Nou, oké, dan dat klinkt inderdaad wel logisch. Maar daar had ik inderdaad niet achter gezegd. Ik dacht gewoon, je gaat als een boemerang, ga je te werk. Is ook leuk.
0: Nou ja, zo. Dus, maar we zijn wel weer aan het einde van de show. Mm-hmm. Lekker hectisch weer. Ik ben blij dat ik de mannen weer zie, want die hebben we heel lang niet gezien. Hierna hebben we namelijk Luitje Weekend in. En ik ben heel benieuwd wat voor gasten er allemaal komen. En dat wordt weer gezellig in ieder geval. Ik vond het met jou ook heel gezellig. Oh,
1: dat is
0: lekker.
1: Eerst te vroeg, maar deze moest even. Want deze kan gewoon lekker eventjes...
0: Ik wou net zeggen, wat heb je nou gedaan?
1: Ik wilde leuk doorstartje, maar vergeten uit te halen. Hè? Kan gebeuren, spijne weekend.
0: Hé, maar we gaan naar Robbie Williams luisteren als Sterk. Samen Sterk voor Lelystad. En iedereen een fijne avond. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.

0: via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: goedenavond.
1: Je luistert naar Luid Je Weekend In. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: Ja, en die zeggen op 11 september één goedenavond, René Pol.
3: Eén goedenavond, René Pol.
2: Eén goedenavond, Vincent Krap.
4: Zeer welkom.
2: En ook één goedenavond aan Jeroen Kleijheeg.
3: Hallo.
2: Hey. Hoe gaat het, mannen?
3: Weer een week dichter bij mijn vakantie.
2: Zo is het ook.
4: Je bent positief ingesteld, hoor.
3: Zeker, ja. Zeker.
2: Ja, maar jouw vakantie is bijna. Even vooral aan daar, ja, toch?
3: Het is vandaag de 11e, zei je al. Dus 5 weken.
2: Ja, het is een bijzondere dag vandaag, jongens.
3: Ja, zeker. Het is 25 jaar geleden.
2: 25 jaar geleden dat die vliegtuigen de Twin Towers invlogen. En hebben jullie daar vandaag nog iets van, zeg maar... Bij stilgestaan op een moment? Of gewoon nieuws geluid?
3: Nee, niet bij stilgestaan, wel gewoon via het nieuws meegekregen.
5: Ja. Zelfs dat niet.
2: Nee?
4: Het was net op Jeugdjournaal. En ik moest een bloemetje halen.
2: Voor wie?
4: Ja, gek, hè?
2: Zat er een relatie in die twee?
4: Nou, nee, maar wij hebben thuis iets te vieren op Delft.
2: Want?
4: Want wij zijn, tenminste ik en mijn vrouw, zijn 22 jaar samen.
3: Oh. Ja. Congratulations! Hey,
5: leuk, ik
3: heb ook wat te vieren op de 11e.
4: Wat dan?
3: Het is 3 jaar geleden dat ik mijn huis in Zweden heb gekocht.
4: Yes, yes. Nee, 11 is gewoon, dus, ja, het is gewoon een goede datum, de 11e. Nou, het is, niet voor Amerika dan, maar...
2: Ik vind de 11e van de 11e leuker, maar dat is misschien...
3: Maar daar heb ik dan helemaal niks mee.
2: Nee?
4: Sowieso, is voor jou toch ook gewoon een reden om...
3: Om te kantelen?
4: Ja.
3: Nee, heb je Oktoberfest voor.
4: Het is kantelaaf.
2: Nou, René, wij waren afgelopen week bij Lelystad Live.
3: Ja, haal op, gelijk.
4: Nou, precies dat.
2: Oh, wat een feestje was dat nou.
3: Ja, dat was wel gezellig.
2: Ik zeg, we doen het vanavond nog een beetje dunnetjes over.
3: Zeker.
2: Want laten we eerlijk zeggen, dit is toch misschien wel de allerleukste zender om bij te zijn. En dat doen we met muziek vanavond. We hebben veel interviews. Super gezellig.
3: Ja.
2: En muziek. En soms is, zeg maar... Lekker om die muziek ook een beetje hard aan te zetten. Dus voor het volgende nummer, René, staat er maar... Ja, dit. Dit is gewoon zo'n nummer. En al mijn vriendjes die luisteren van de Formule 1... en ik weet dat ze luisteren, zij kennen dit dansje.
3: Ja, die snap ik.
2: Met meer dan 115.000 man deden mijn vriendjes dit. Op een podium. Heel veel mensen die kijken. En met z'n allen dit dansje doen. En dat, dames en heren, dat is fantastisch. Dit is La Fuenta met I Want You.

0: Ja, La Fuente hier bij Radio Leestad. En wat leuk dat je zit te luisteren. Want dit is nou, jongens, die vrijdagavondshow waar iedereen het over heeft.
1: Is dit dat?
2: Ja.
1: Ja.
2: Oké.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja. Ja, leuk.
2: Nou. Waar ze zelfs in Amsterdam over hebben, die zenden met die blauwe vee.
0: Die overigens net een berichtje stuurde, ja. Yep. Maar goed, los daarvan. Ja, even een update voor iedereen die het meme niet mee heeft gekregen. Ik zit daar nu niet.
1: Nee, want je zit hier.
2: Het is wel in de polder gebleven, dat dan weer wel.
0: Ja, een jongen uit Almere heeft gewonnen. Ja,
2: serieus?
0: En niet ik.
2: Een schilder.
0: Wow. Ja, een schilder uit Almere.
2: Een schilder, Jeroen heet hij.
3: Oh, ja, snap ik.
0: Nee, het is een van harte gegund, hartstikke leuk. En hij mag dus volgende week een uur radio maken bij Radio Veronica.
2: Ja.
0: En ik daarmee dus automatisch maar niet, want er was één iemand.
3: Ben je dan de next? Want ongeluk, je zit in een klein hoekje.
1: Nee, want er waren vier finalisten.
0: Ja, gaan we jinxen, dat moeten we niet willen. Nee, dat is niet handig. Nee, laten we dat maar niet doen. Maar er waren vier finalisten. En ik was daar niet één van. Dus ik denk dat ze wel heel veel reservespelers hebben.
2: Dat hebben ze sowieso. Want wij hebben even contact gehad in die tussenliggende periode over wie zich allemaal ingeschreven hadden.
0: Ja.
2: En daar zitten ook heel veel radiocollega's bij. Van lokale zenders. En die zijn het ook allemaal niet geworden.
0: Nee, helaas.
2: Hmm. Er zit er nu bij die vier finalisten zat er eentje die wekelijks een radioprogramma had. En dat was die jongen van 16.
0: Ja. Ja.
2: En degene die gewonnen heeft, die Jeroen, die heeft één keer per jaar voor de voedselbanken een radio-uitzending.
0: Ja.
2: En de rest heeft geen radio-uitzending. Dus nee. Ik denk dat ze daar ook op geselecteerd hebben.
0: Ach, ja, we zullen het nooit weten. Maar mochten jullie vanuit Amsterdam luisteren. We staan nog steeds in onderhandeling. Weet je wat? Het gaat nu niet meer zo makkelijk.
2: Wij verhuizen zo die vrijdagavondshow naar Amsterdam.
1: ik wou net zeggen. Dat is zo programma goed. Is te koop. Met medewerkers.
0: Ja, nee, het komt helemaal goed. Maar ik wil wel nog eventjes vanaf deze plek ook iedereen bedanken die echt super lieve berichtjes heeft gestuurd. Al gesteund heeft in heel die campagne.
2: Mm-hmm.
0: Want wij hebben echt, ik denk wel, aan eerlijke likes en dingen hebben we het echt het allerbest gedaan.
2: Ja, ja. Hoeveel hadden we er? 11?
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee,
2: veel, heel veel.
0: Op een gegeven moment heette dingen viral. En dat is ons dus een paar keer gelukt. Ja. In die campagne. En dat komt allemaal door al die lieve mensen die ons steunen. En gezegd hebben van nou, dit moet lukken. Vanuit alle kanten. En ook berichtjes hebben gestuurd. En dat hoeft niet altijd via social media. Dus als je niet via social media een berichtje hebt gestuurd, dan heb ik absoluut geantwoord. En iedereen die via social media een duimpje heeft gestuurd of reacties heeft gestuurd, ik ben onwijs blij mee. En superleuk. En fijn ook dat we dat wat we doen, zeg maar hier, dat is, we maken radio, dat doen we altijd met heel veel plezier.
2: Uh-huh.
0: Maar dat wordt dus echt gewaardeerd. En dat is misschien wel onze belangrijkste compliment aan deze hele campagne, is dat mensen het waarderen, dat wat we doen.
2: Ja.
0: En ik denk dat we daar heel dankbaar voor moeten zijn.
2: We hebben vier luisteraars die blij zijn dat we weg zijn op vrijdag. En we hebben een heleboel die het leuk vinden dat we weg zijn.
1: Maar zullen we dan afspreken dat we dat nog een tijdje doen?
0: Ja.
1: Van die vrijdagavond, 3:00.
0: We houden dit gewoon
2: voor. Onze editiemanager moet gewoon even met nieuwe contracten op de proppen komen. Dan tekenen we gewoon weer voor een paar jaar.
0: Ja, en na deze krachtige woorden.
2: Ja.
4: Krachtige woorden.
1: Ja, 2019, Brainpower. Want Brainpower staat centraal bij krachtige woorden. Want hij heeft best wel krachtige woorden en hele raker woorden. Vindt niet iedereen leuk, maar ja, hoort erbij. 2019 heeft hij een album uitgebracht waarbij hij heel veel onbekende artiesten in principe een platform heeft gegeven. Jongens, laten we gewoon eens een album op gaan nemen. Nou, en dat heeft geleid tot hele leuke muziek, waaronder deze. Rustig ademhalen.
5: Kom maar mee. Kom, we gaan gewoon. Dokter Breinstein! Dokter Breinstein!
6: Hallo, dokter Breinstein.
5: Dag, dokter Breinstein.
6: Wat kan ik voor u doen?
5: Nou, ik heb crackback bij me. Gaat niet zo lekker met hem.
7: Shit is aan, nou.
5: Ja, dat bedoel ik.
6: Zeg dat nog eens een keer. Kan je dat herhalen? Hallo? Nee, dat zei je net niet.
7: Of
6: wat
7: niet.
6: Is er mis met deze gast?
5: Dat vraag meneer, ik me ook af.
7: Voor mezelf beter.
5: Hier.
7: Ja? Met die
5: dat is toch niet normaal?

0: gered. Fantastisch liedje.
1: Ja.
0: Moeten we iets mee doen?
1: Ja.
0: Zeg meneer, bedankt voor de komst.
1: Zo.
2: Vincent, ja,
1: jawel. Kom, Crack, gaan we weer. Dr. Breinstein, dank u voor dit consult.
2: Wat is dit voor een toneelstuk
3: ja,
2: erbij?
3: Dat hoort erbij, hè? Dat heb je met de première heb je dat ook.
4: Dat is okay. Kleinkunst, heet
3: het. Ja.
2: Kleinkunst.
3: En dat is het leuke dus, met albummuziek.
4: Ja.
3: Want als je dit gewoon voor de radio-edit hebt, dan worden al die dingen eraf geknipt en zon. En dat, wij doen niet aan, of tenminste, ik doe niet aan radio-edits.
2: Nee, dat is waar.
3: Vind ik verschrikkelijk.
2: Dat is waar. Nou, dan ben ik toch echt benieuwd hoe dat gaat met het origineel.
5: Het origineel.
6: Het was het jaar Kruik. We praten over 1964.
7: Ik weet toch wat.
6: Toen heeft een bandje... Volgens mij doen ze het nog steeds.
4: Ja. Niet allemaal. Het voltage is wat lager geworden.
3: Ze kunnen aangevuld worden door de concurrentie.
4: Ja. De Watts zijn eruit.
3: Ja.
6: Maar die hebben een covertje gedaan.
4: Mm-hmm.
6: Net als trouwens heel veel bandjes die het nummer hebben gecoverd. Ik heb het over het nummer Little Red Rooster. Is eigenlijk van de legendarische bluesman Howlin' Wolf. Die heeft het uitgebracht in 1961. Gaat nog wel een stukje verder dus. Maar de Rolling Stallones, die hebben hem ook gedaan. En niet onverdienstelijk.
4: En die is wel heel fijn.

0: En Celia Romley, hemel en aarde, hier bij Radio Lees. Dat haar inzending van het Eurovisie Songfestival, waarbij ze het volgens mij hartstikke goed deed, hè René?
1: Als Slijmen leeft.
0: Nee,
1: net zo'n programma
0: heb
1: wat ik niet
0: gekeken.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Onze Lelystadse trots.
1: Ja, eens.
0: Maar?
1: Ik kijk niet naar het Songfestival.
0: Nee? Vindt ze het ook niet?
2: Nee.
0: Wacht even, Jeroen. Jij bent mijn steun en toeverlaat op dit soort momenten. Kijk jij alsjeblieft naar het Eurovisie Songfestival.
1: Hij kijkt helemaal geen tv, man.
0: Nee, hij heeft helemaal geen tv.
3: Maak uitzonderingen.
0: Oh ja, is dat er één?
3: Dat is er één, absoluut.
0: Maar als wij nou aankomend jaar niet gaan...
3: Ja.
2: En dat gaan we niet.
0: Ja, kijk je dan ook?
3: Ja.
0: Ja?
1: Het is toch het feest van de wansmaak? Houd toch op, man.
0: Oh nee, ja.
1: Ja, echt wel.
0: Een beetje entertainment. Heb ik zo van Jeroen hier.
2: Vol trots.
0: Fijn. Ed Celia Romley.
1: Maar goed, de grote vraag moet wel even gesteld worden zometeen.
0: Ja, we moeten het er wel even over hebben, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus.
4: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja, want het Lelystadse nieuws. Het is nog 7 dagen, 15 uur, 31 minuten en 35 seconden bij de volgende toon. En dan is het zover. Het Seabodden Muziekfestival. En Jaap Porcius zit daarvoor bij ons in de studio. Jaap, goedenavond.
5: Hoi, goedenavond.
0: Ja, het is nu eigenlijk best wel dichtbij.
5: Ja, heel erg.
0: Nou,
5: ja,
0: een jaar plannen, hè, of zo is het ongeveer.
5: Sorry?
0: Toch? Nou, een jaar plannen ongeveer?
5: Ja, joh. Een jaar lang dagelijks ben bezig.
0: Wauw, heftig, ja. Heftig. Ja. En voor de mensen die het nou niet kennen... Ja, ik kan me niet voorstellen, in ieder geval niet als je in Lelystad woont. Ja. Wat is het voor een muziekfestival?
5: Ja, het is het is sinds 1989. Vroeger Seabottom Jazz Festival. In de oude Agra hadden we 3200 man in huis. Dat werd na de brand die in het hemeltje was... teruggebracht naar, ik dacht, 1800. Mm-hmm. Nieuwe Agra en wij mogen 1500 man in huis hebben... Afgelopen jaar hadden we er 1400. Mm-hmm. We hebben in 2018 besloten het jazz eraf te halen... en een muziekfestival van te maken. Omdat dat mogelijk wat meer jeugd terecht. Nou, jeugd is woord niet. Jongelui. Mm-hmm. Dertigers. En ja, dat ziet er goed uit. Omdat we afgelopen jaar echt bijna uitverkocht waren. En dit jaar heb ik goede hoop dat het uitverkocht is.
0: Ja. Er zijn nu nog wel kaarten te koop?
5: Er zijn nog kaarten te koop, ja.
0: Oh ja, ik zag langs de weg ook borden met laatste
5: ticket. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, precies, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Het mooiste is, en dat weten heel veel mensen niet... maar als je achter de schermen loopt bij het Agora Theater... bij de artiestenkleedkamers...
5: Ja.
0: Daar hangen al jullie posters, hè?
5: Ja, ja. Ja, niet van de laatste jaren, maar het is uit die jazzperiode.
0: Oh ja, oh ja.
5: Maar je kan het, als je op onze website kijkt, www.seabottom.nl... hebben we ook de historie. En de sommige posters zijn gefotografeerd. Vooral daar waar de wat grotere artiesten op staan.
0: Ja, ja.
5: Dus je kan ze terugvinden.
0: Loop je wel eens soms door die gang?
5: Ja, ja,
0: dat je denkt...
5: ja, ja. Ja, ik moet natuurlijk de kleedkamerindeling doen we ook.
0: Maar ben je dan heel druk met andere dingen? Of heb je echt even het momentje om te beseffen
5: soms,
0: en te kijken?
5: Soms wel.
0: Ja.
5: Ja. Nee, het is leuk.
0: Ja, ja, ik kan me goed voorstellen.
5: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, precies, ja, precies. Hey, en dit jaar, over een week om 7 uur 's avonds start het festijn.
5: Ja.
0: Hoe ziet de line-up eruit dit jaar?
5: We hebben 17 acts, bands. Voordat je binnen bent, kom je de eerste al tegen. Die staan buiten. Mm-hmm. Die zorgen voor de juiste stemming. Als je binnen bent, hebben we in de garderobe een hartstikke leuke verrassing dit jaar voor het eerst staan. Dan kan je je voor niks, gratis, niemandal, een portret laten tekenen.
0: Oh.
5: Ja. Een sneltekenaar heb ik daar weten te regelen. En er zit een accordeonist naast. En die speelt alles. Van Queen tot Hazes. Van klassiek tot pop.
0: Ja.
5: En als jij getekend wordt, dat duurt een minuut of drie... vraagt hij jou wat wil je horen. En dan speelt hij akoestisch op die trackkast.
0: Oh, wat muziek. Leuk.
5: Ja, ja, dat is, daar verwacht ik veel van.
0: Ja.
5: En dan hebben we 4 podia. En natuurlijk applaus, die is open vanaf 9 uur. Het begint om 7 uur, applaus open om 9 uur. Mm-hmm. Daar worden daar staat een DJ te draaien. En die overige podia's. Van alles nog wat. Maar het is vooral blues, soul.
0: Goed. kun je ook zeggen. Pop,
5: ja, goeie muziek.
0: Goed, kun je ook zeggen. Ja. En ik zag, nou, we openen eigenlijk met Dennis Koppen. Dennis. Een Lelystadter.
5: Ja.
0: Een echte.
5: Ja, heel echt, ja. Dennis kende ik. Die heb ik benaderd of hij soms iets achter hem staan. Die nog steeds optreedt met de Big Band. Mm-hmm. Deed hij op dat moment niet. Hij zegt, maar ik heb wel een goede relatie met een internationale Big Band uit Amsterdam. Die veel over de grenzen optreedt. De Bigless Big Band. Hij zei, daar ga ik mee overleggen en ik bel je terug. En nou, zo geschieden en geboekt.
0: En hij staat er.
5: Ja, hij staat er.
0: Hij
5: ja.
0: opent het bal, om het zo maar te zeggen. Ja. De grote zaal, hè? Hij is de eerste act in de grote
5: zaal. Hij is de eerste act in de grote zaal.
0: Wat gaaf, hè? Ja. Hartstikke leuk. Ja. En ja, dan zeg maar echt even die finale act. Want er staan heel veel acts. Dus Tina. Ik kan vooral even kijken. Maar Tina. Dit nou, is Tina.
5: Ja, ja. Nee, Tina is... die heb ik gezien. Want je hebt een verschillende, hè? Tina tribute. Waanzinnig. Ze is echt waanzinnig.
0: Dus die gaat in die grote zaal ook, zie je?
5: Ja.
0: Die is er, die gaat even helemaal los.
5: Ja, we hebben eerst Ruben Heijn, is ook niet een muzikant. Dan komt onze grote trots, het Celia.
0: Ja, daar moeten we toch even over hebben. Ja. Want wij zagen ineens verontrustende berichten op haar socials.
5: Ja, nou, op, ik ook.
1: Het zweet breed je uit als je dat...
5: Ja, het probleem was, maar het was een beetje de wet van Murphy. Mijn mailadres lag eruit. En hun mailen, de artiesten mail ik met andere adressen dan privé natuurlijk.
0: Ja.
5: En die lag eruit. Dus toen ik in de nu.nl dat bericht zag... Jeetje, zal toch niet dat ze me gebeld heeft. Dus snel wat alternatieven geregeld. Achter de hand proberen te zetten. In ieder geval, die ging om me heen kijken. En toen op een gegeven moment kreeg ik toch contact met haar impresariaat, Wies... En die zei, nou, ik bel je terug. Die wist het ook niet hoeveel ze mee aan moest. En die zei, nee joh, ze komt gewoon naar Lelystad.
0: Ze is er gewoon?
5: Ze is er gewoon,
1: Wat een bikkel.
5: Ja, vind ik ook.
1: Geopereerd worden aan je blinde darm, acute blinde darmontsteking. Acute, en dan gewoon twee weken later gewoon weer op het podium staan.
0: Ja. Ja, dat is echt heel gaaf. En thuiswedstrijd, hè? Dus laten we eerlijk zijn.
5: Ja.
0: Haar voordeel. Ja, precies. Ja, oh, wat leuk dat ze er dan toch kan zijn.
5: Ja.
0: Want iedereen die een beetje begaan is met dit festival... die hield zijn hart even vast en dacht, dat zal toch niet?
5: Nee, en vorig jaar was ze er ook.
0: Ja.
5: Toen ben ik wel een beetje verliefd op haar geworden. Want toen kregen we een malheur aan de techniek.
0: Ja.
5: De zaal hoorde het, geloof ik, niet. De zaal was in song. Maar haar technicus zei, de linker of de rechter box is uitgevallen.
0: Mm-hmm.
5: Waardoor ze het optreden moest staken, stoppen. Waren er op dat moment nog geen stage managers. Die hebben we dit jaar om deze reden wel benoemd. Dus die gaat de zaal dan toespreken. Maar het duurde zeker een half uur. En ik stond achter de coulissen met mijn kleinkind. Die wilde haar graag het cadeautje geven die we alle artiesten geven. Mm-hmm. Dit jaar hebben we een heel leuk origineel cadeau voor ze. En ik denk, nou, die komt met stoom uit de oren van het toneel af.
0: Yeah.
5: Nou, niks is minder waar. Wat een dijk van een vrouw is.
0: Ja,
5: ja, echt.
0: En wat
5: zo
0: lekker
5: en lief.
0: Zo lang moeten wachten. Even uit je ritme zijn en weer helemaal opnieuw moeten opstarten. En opkomen. En het eerste wat je vraagt is een applaus voor de techniek. Want die hebben het opgelost.
5: Ja.
0: En dat vond ik zo krachtig.
5: Ja,
0: ja, het was echt heel mooi om mee te maken. Ja, precies. Ja.
5: Dus toen heb ik wel gedacht, als ik het budget er rond krijg... wil ik hem volgend jaar, dit jaar dus, er weer bij hebben... om een herkansing te hebben.
0: Ja, gewoon nog een keer.
5: Nog een keer, ja.
0: Helemaal goed. Nou, het is het belooft één groot feest te worden.
5: Ja.
0: Je zei al, er zijn nog een paar kaartjes beschikbaar.
5: Ja.
0: Dus er is nog kans, als je aan de andere kant zit te luisteren... en je denkt, ik heb nog niks te doen die zaterdagavond. Je kan langskomen.
5: Ja. Eigenlijk is het kaartje, het is €45. Niet, ik bedoel, het is best wel serieus geld voor velen. Maar als je 17 acts krijgt, is het eigenlijk voor niks.
0: En ze spelen ook een beetje tegelijkertijd. Dus je moet wel eens voor jezelf een soort roadmap maken waar je heen wilt, toch?
5: Ja, dat kan je doen vanaf onze site. Kan je de line-up zien wie waar optreedt. En dan moet je makkelijk... ik heb het voor mezelf ook gedaan.
0: Ja. Ja, gewoon zelf aanvinken.
5: Ja.
0: Nou, het leuke is, bij jullie op de website kun je sterretjes zetten... welke jij interessant vindt.
5: Ja.
0: En die komen dus bovenaan te staan van... let op, je moet zometeen hier naartoe. Dus als je niet een handig systeem hebt voor jezelf om dat bij te houden... hou die website er gewoon bij. Zet sterretjes waar je heen wil. En gedurende de avond krijg je zelf een pop-up waar je naartoe moet, zeg maar. Het is super handig.
5: Ja, dat moet ik zeggen. Dit jaar voor het eerst dat we die site op het niveau hebben waarop we het nu hebben. Het is een Lelystads ondernemer. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Just Data.
0: Ja.
5: Daar ben ik ongelooflijk blij mee, want die doet het om niet voor ons.
0: Ja.
5: Voor niks voor te betalen. En ik, hij is helemaal zoals ik hem wil hebben.
0: Ja, het is fantastisch. Heeft
5: een goede site.
0: Mark, denk ik, goed gedaan.
5: Mark.
0: Ja, dan moeten we ook even zijn naam noemen.
5: Ja, Mark.
0: Hartstikke goed. Nou, het ziet er fantastisch uit. En zo kunnen we het prima bijhouden. Ik zie zelf dat je kan het programma als app installeren. Staat er nu een knop bij. Dus je kan helemaal via je telefoon op de hoogte gehouden worden.
5: Ja.
0: En ben je er nou om wat voor reden niet bij? Wat kan zijn dat je misschien in het buitenland zit of zo. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je ook gewoon de radio aanzetten.
5: Ja, jullie zijn live.
0: Wij zijn er live bij.
5: Ja, ja.
0: Hè? Wij gaan vanuit verschillende zalen kunnen we uitzenden. Met dank aan het Agora Theater ook. Hè? Want die hebben heel veel techniek daarvoor. En wij doen interviews met de artiesten. En we hebben een razende reporter. Al zeg je het zelf. En die gaat door het Agora heen redden om een klein beetje te halen wat de sfeer is. De sfeerproeven, dat idee.
5: Ja.
0: Dus ja, dat belooft aardig gezellig te worden.
5: Ja, nee, ja. Ja. Volgens mij wordt het een topavond.
0: Ik denk het ook,
5: line-up. En de food, moet ik zeggen. We hebben een foodplein hier wat beter ingericht.
0: Mm-hmm.
5: Dat een beetje schoolavondgehalte, de voorgaande edities.
0: Yeah.
5: Heb ik dit jaar behoorlijk weten op te waarderen. Met goede verlichting. Er lopen weer mensen met frietbakken rond. Waardoor als je niet in staat bent om bij de buffetten te komen... Dat je een zak friet uit het bakje kan pakken tegen een muntje dan.
0: Mm-hmm.
5: Die sneltekenaar, dat vind ik echt gaaf. En ja, ik wil één act wel erg graag extra toelichten. Dat is Bootleg Betty. Het zijn vier vrouwen. Wilde wieven, in mijn ogen.
0: Ja.
5: En die treden maar een half uur op, beneden. In de wisselfoyer. Wat wij de
1: Lazy Lobby.
5: Lazy Lobby noemen, precies. Heel goed. En die zijn eigenlijk op laatste moment ingevallen... omdat daar eigenlijk de winnaar van onze award zou staan. Die staan maar een half uur, omdat we natuurlijk niet zo'n groot programma hebben.
0: Ja.
5: Maar goed, dat is dit jaar om bepaalde oorzaken niet doorgegaan. Dus we zaten daar met een half uur met een gat. En ik had hun al voor volgend jaar in optie staan. En toen heb ik ze gebeld. Zei ze, nee hoor, dat doen we, Jaap. We komen.
0: Superleuk.
5: Ja, dus zijn echt topmuzikanten ook. Echt leuk daar.
0: Dus we moeten in die foyer staan. Even kijken, beneden. Beneden in de foyer. Ja. Dat is bij de bar daar in het midden, toch?
5: Ja, vlak bij de bar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oh ja, dus dan kun je eigenlijk overal vandaan wel zien. Als je niet in een zaal staat, kun je het altijd zien.
5: Ja.
0: Ja, oh leuk.
5: Ja, ja. Leuk. Balkons, ja.
0: Nou, we hebben er onwijs veel zin in met z'n allen. En we gaan er een feestje van maken. En ik hoop dat alle mensen daar ook naartoe komen. Laten we dat voorop stellen, want dat is het allerleukste om er live bij te zijn. Maar kun je er nou niet bij zijn, ga dan gewoon naar de radio luisteren. En dan ook onze zenders, misschien wel handig. En dan kun je er toch nog een beetje bij zijn. En dan heb je nog meer reden om te zorgen dat het jaar erop, dat je er toch bij bent. Want dat weet ik bijna zeker.
5: 27 is 18 september, noteer die maar.
0: Kijk, nou kunnen we nu alvast noteren. Jaap, onwijs bedankt dat je even de gelegenheid had om ons bij te praten hier.
5: Heel graag gedaan. En, bedankt voor de het bocht doen.
0: En heel graag tot volgende week. Gaan wij alvast nog wel even luisteren naar Ruben Heijn.
5: Ah, dat is goed.

0: Ruben Heijn. Ook bekend van Linda's Zomerweek van vroeger op televisie.
1: Ja.
0: Hij is er volgende week ook bij. Koop vooral nog een kaartje als je in de gelegenheid bent. En anders zet volgende week gewoon gezellig Radio Lelystad aan.
1: Zeker.
2: Turn of the Base, Knijter.
1: Ja, ik neem jullie even mee terug in de tijd. Ik neem je mee terug naar 1905. Even, moet ik even goed kijken.
3: 95? Ja,
1: 1991.
3: Oh, ja. Maar je hebt zo'n ding boven op je hoofd staan, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ik zal hem eens opzetten. Ja,
3: even nog.
1: Alle wereld voor je open. Ja. Ja, 1991. Ik heb het over Tony Scott. Helaas, 6 augustus van dit jaar overleden. Mm. Maar die jongen heeft zulke fijne muziek gemaakt. Echt, swingt de pan uit. En hij had een waanzinnige stem. We noemen hem niet voor niks The Chief.

0: Ja, dat is hem, jongens. Fateless Become One. Dit was, René, jij zei het net even off-air al.
1: Ja.
0: Maar dit was een probleem, een probleempje eigenlijk.
1: Nee, dit was, dit is een aardbevingsbestendig nummer. Want als ze in Landgraaf gaan springen op dit nummer, dan meten ze in Maastricht een aardbeving.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is toch vet. En ik kan rustig stellen, ik was daar één van die stond te springen.
2: Te gek.
1: Toen kon dat nog.
0: Oh, stond jij te dansen?
1: Nee, te springen.
3: Nee, springen, zei hij.
2: Dat is wat anders dan dansen.
1: Ja, ja, dat kan ik wel. Ja.
4: Oud, maar goud.
2: Oh.
0: Oh ja, ja jongens, dan gaan we naar een onderdeel. Oud maar goud.
1: Ja.
0: Waarbij ik door de liedjes heen aan het scrollen ben steeds.
1: Nou.
0: En om te kijken, wat gaan we nu weer draaien? Maar ik vind het echt leuk. Ik zit met heel veel plezier hier nummers uit te zoeken. En Richard Marx, zegt iemand van jullie dat nog wat?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb de cd thuis in de kast staan.
0: Ja?
1: Ja.
0: 1989, lieve mensen. Maar wel de muziek waarvan je denkt, Dus ik zou zeggen, de komende 4 minuten 24... zet je muziek wat harder. Ga even lekker achterover zitten. Niet als je in de auto zit. Maar geniet van deze muziek. Want deze hoor je niet zo heel vaak meer op de radio.
1: Daar is een reden voor, zeg jij dan.
0: Nee,
1: dat is
0: niet zo.
1: Ja, lieve mensen. Knuffel Rock 24.
0: Dit is Richard Marx met Right Here, Waiting For You.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bergingswerkzaamheden bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: Ja, en traditiegetrouw openen we het tweede uur met de Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, dat is de laatste keer. Ja, ja. Ik weet het, jongens, ik zal het nooit meer doen. Maar ik denk...
2: Nooit.
1: Nee, dat is inderdaad niet waar. We zullen het nooit meer doen. Nee, misschien dat ik het wel... Nee, ik heb daar wel een plannetje op. Kom wel, dat komt wel
0: goed. Oh, dat komt wel goed.
1: Okay. Ja, gewoon omdat het zo verschrikkelijk lekker is. Hmm?
0: Maar hoezo mag je geen Red Hot Chili Peppers meer draaien?
1: Ja, nee, natuurlijk. Ik ondermijn zijn hoekje. En,
3: hij heeft het een item.
1: Hij heeft een item. Ja, en we zaten
3: we
1: sowieso
3: al in de dubbele.
1: We zaten sowieso al van... Jongens, we hebben veel te veel dubbelen.
3: Ja,
0: ja, foei. Nee. Ja, artiesten, nee. Niet nummers.
1: Dus wij foei. Allemaal achter elkaar in de app. Check.
0: Ja, we hebben ja gezegd tegen René. Ja. Dat is waar, daar ben ik wel.
3: Dus als het aanstaande vrijdag weer zo is, dan...
1: Nou, ik denk dat ik kan alles
3: neem ik direct een aantal.
2: Ja, ik kan moeilijk als ik na jou moet invullen zeggen van nou dan sla ik mijn hoekje over omdat
1: nee, dat is echt het is mijn schuld.
2: Ja, dat klopt.
3: Items gaan
1: mijn schuld. Sorry.
3: Items gaan voor.
0: Hey,
4: René's platenkast.
3: Ja, en wat zit er dan in die platenkast? Nou, veel.
0: Mm-hmm.
3: Heel veel. Ik kwam van de week tot de conclusie, ik zat beneden te kijken. Ik denk, oh, daar moet nog eens wat naar boven toe. Daar stonden ook alweer 120 LP's. Dat is de opbrengst van de afgelopen 5 maanden, denk ik.
0: Oei!
3: Dus dat moet weer naar boven en dan kan ik weer gaan vullen daar beneden.
0: Ja.
3: Gelukkig luistert mijn vrouw niet. Dus
2: maar heb jij ook dat je als je bij A begint en je bent op een gegeven moment bij G... dat je denkt, hey, ik zit in een andere tijdzone? Of?
3: Nou, over het algemeen, als ik bij A begin en ik ben bij G... dan zijn we inmiddels wel 4 seizoenen verder.
2: Ja, daarom, ja.
3: Dus dat, maar het vervelende is, en daar hik ik een beetje tegenaan. Ik heb nu mijn platenkast ingedeeld.
0: Mm-hmm.
3: En
1: ja, die kan je weer uitdelen.
3: Juist. Ik moet alles gewoon weer een vak of 4, 5 opschuiven. Ja, omdat er zoveel tussen moet.
2: Maar je kan er ook gewoon rekening mee houden
1: voor. Ja, ik wou dit zeggen. Ja, kun je dan niet gewoon één kast A, één kast B. En dan,
3: ja, maar zo groot is mijn studio niet.
2: Een andere slaapkamer, kast D.
3: Ja. Nee,
1: gaan die jongens voor jou niet een keer het huis uit of zo?
3: Nou ja, graag.
2: Nou ja, als jij begint met hun kamer alvast in te delen, nee, dan gaan ze vanzelf weg.
3: Ja. Bedoel, ze hebben gewoon de leeftijd dat ze op zichzelf willen wonen ook. Ja. Want ze willen ook heel graag, maar het kan niet.
1: Waarvoor zijn ze er niet uit dan?
2: Ja, hallo.
1: Je kunt gewoon voor de €800 op een kamertje gaan zitten. Niks aan het handje.
3: Ja, maar dat gaan ze niet doen. Ze gaan niet op een kamertje zitten. Want ze hebben nu al een kamer.
1: Hebben ze de kans, doen ze het niet.
2: Ja, maar ja,
3: nee,
2: kamertje nu is geen €800.
3: Ja.
2: Nee. Die is 9,5.
0: Kijk even naar de lens.
3: Deze is goedkoper.
1: Oh, kijk even naar de lens.
3: Oh, moet even kijken. Dit is radio.
2: Dat is heel gek, hè, tijdens een radioprogramma.
3: Ja, precies. Ja. Maar goed, ik neem jullie mee terug naar 1976.
0: Lekker. Weet dan god.
1: Ja, is 50 jaar geleden.
3: Nou ja, als ik hem instart, weet je het al. Dit zijn klassiekers, daar hoef je alleen het begin maar van te horen. Dan weet je al meteen dat dit in ieder geval Fleetwood Mac is. En dan heb ik het wel over het album wat voor Rumours zat. Dit is Rihanna.

0: En zo is het Walk the Moon met Shut Up and Dance With Me. Een beetje toepasselijke
1: muziek.
0: Er
1: niet over.
0: Nee, jij bent niet zo'n danser, hè?
1: Zeker niet.
0: Maar je hebt nooit ook echt dat je een beetje heen en weer waggelt, of ook niet?
1: Ja, maar dat zegt meer over mijn gesteldheid. Op zo'n
2: school richting de koelkast.
1: Ja, s'nachts.
0: Oh, die vindt ze. Oh, die vindt
2: hetzelfde probleem.
1: Op zich, ken ik dat wel, hoor, dat waggelen. Dat lukt wel, maar ja, nee, ja. Het is niet zo dat ik ritmisch beweeg.
0: Hoe zit jij in de heupjes, oude basspeler?
1: Ja, erg lekker.
0: Ja, hè?
1: Ja, zo stijf als een hark.
0: Ja, ook. Maar stond jij ook à la Zizi Top, zeg maar, met een gitaar om te dansen, of dat niet?
1: Ja.
0: Een beetje heen en weer heupen, wiegend.
1: Ja, nee. Bassisten zijn net zo autistisch als drummers.
3: Ja, staan meestal ook ergens achterin, in het donker.
1: Meestal met elkaar te lullen.
3: Juist, dat. Ja, sorry. Ja, zo werkt dat.
0: Dat is helemaal niet erg, hoor.
3: Vroeger trouwens nog wel, doordat ik wat jonger was... wel het standaard...
0: Gast, je bent 35, doe normaal.
3: Ja, inderdaad.
1: Al heel lang.
3: Nog jonger. Dan school, weet je wel? Dat was gewoon vroeger.
1: En die heb ik geskipt.
3: Ja, echt?
1: Ja.
0: Spel dan.
1: Oh, ja, dat was bij ons in de opvoeding, zoals dat heet... was het zwemles, dansles, autorijles.
3: En blokfluit.
1: Nee. En mijn ouders hebben gezegd van... als je ze in die volgorde ook doet, betalen we ze allemaal.
3: Hartstikke goed.
1: Ik heb zwemles gehad. Toen ben ik gekapt met dansles. Dus mijn rijbewijs moest ik ook zelf tikken.
3: Ja, weet je.
2: Jammer. Dat is ook gek op 3-jarige leeftijd. Jongens, kom uit raden.
1: Nee, ik was 16. Ik denk vast voorschotje.
3: Ja.
0: Ja, tegenwoordig kan het, hè.
3: Bol wel stijldanst tot de Gouden Ster. En op een gegeven moment was
0: het... Oh, dus jij kan dit?
3: Nee, niet nee.
0: Maar anders had je geen Gouden Ster.
2: Toen kon je ze omkopen.
3: Juist.
0: Maar de Gouden Ster.
3: De dansavondjeswereld was wel heel erg gezellig. Zeker in de Bollenstreek. Want je ging naar Haarlem, je ging naar Leiden. Mm-hmm. Overal kon je dansen in tenten.
0: Mm-hmm.
3: Was hartstikke leuk. Op een gegeven moment was het Open Nederlands. Kon iedereen zich voor inschrijven. Wij ook gedaan. Van de 38 paren werden wij volgens mij 41ste. Dus nee, joh.
0: Wereldtijd.
3: Ja, absoluut wereldtijd. Vragen we nu nog te doen? Doe maar niet.
0: Ben je nou van een dansschool en woon je in Lelystad? Jeroen?
3: Vooral blijven dansen.
0: Kan een kleine opfriscursus. Megan, hoe zit jij? Heb jij stijldansen? Kun jij dat of niet?
4: Ik heb nooit gestijldansen.
0: Nee? Nou, Jeroen gaat het je leren zo. Heb je het gehoord?
1: Het komt zo op beeld.
0: Gouden Ster.
1: Jeroen heeft een Gouden Ster.
2: De wals.
3: Ja, de platwals.
0: De platwals. Oké,
3: sorry.
0: Dit wordt wat, jongens. Zou je eigenlijk
5: classic
0: hierop kunnen dansen?
1: Het kan altijd.
2: Ja, ik wil net zeggen, je kan er ritmisch op bewegen. Maar ik denk dat dit verhaal meer gaat over lijken in je kast.
0: Oeh.

0: Je zou bijna zeggen The Wind Cries Mary, maar in dit geval dus niet.
1: Nou, ik zat eigenlijk een beetje te denken aan Dashboard.
0: Dashboard? Nee, de Klik-Klak Symfonie van... de Klik-Klak Symfonie.
1: Dit klinkt heel erg Duits.
2: Maar dit is gewoon zo lekker.
0: Ja, maar het is van Hans Zimmer, hè?
1: Ja.
0: Hans Zimmer is oorspronkelijk ook Duits.
1: Ja, zo klinkt
0: het
1: ook.
0: De grote muzikale vriend van... wat was het? Beverly Hills Cop onder andere.
3: Maar waarom hebben we dit in onze lijst staan?
0: Ray.
3: Ja.
0: Ja? Wat? Omdat Ray gewoon briljant is. .nl.
1: Ja.
0: Geen discussie zo.
2: Het album is fantastisch.
1: Ja. Oh jee.
0: Ja, ja. Waarom?
1: Hebben we iets gemist?
3: Drie man tegen, sorry hoor.
2: Ja. We maken geen reclame om het te kopen, maar als je het niet doet...
1: Nou ja, René en ik sowieso 2,5. Jij ook.
0: Er zit al met 4.
2: Wat zeg je? Tel ik voor 2,5?
0: Het is al 4.
1: Nee, dat bedoel ik. Ik.
0: Goed, inmiddels 28 voorbij, 21. Ja. Dus hoogste tijd voor.
4: Leelstadse nieuws.
3: Wat een kleine verbouwing.
1: Ja, nee, ik zit in de weg. Dames,
3: kom hier. Helemaal op de kaas staat.
1: Och jee, och jee.
3: Dit is voorbereiding ten top.
1: Ja, dat is echt heel... Even alle misstellen.
3: Iedereen heeft...
0: Ik wel, het zijn allemaal dingen geweest.
1: Waar zijn ze allemaal?
3: Totale chaos op uw radio thuis.
1: Aan de andere kant, zo. Waar is die kant op?
3: Oké.
1: Zo. Gaan we zo.
0: Zo. Heb je al vlekken in je nek, Matthijs?
1: Dan kunnen jullie wel delen.
4: Nee, dat is geen vlekken.
5: Nee.
3: Oh, dit gaat helemaal goed. Voor de mensen die niet meekijken, ik zou zeggen, zet je kijk live aan, want dit is geniaal om te zien.
0: Het wordt nu echt gezellig.
3: Het wordt nu ineens weer heel druk in de studio.
0: Ja.
3: Wendy, jij staat inmiddels bij een microfoon. Wendy van Dijk, goedenavond.
6: Goedenavond.
3: Miss Unity.
6: Yes.
3: Nou ja, vorige week was je er al met een andere titel.
6: Ja, toen met Miss Teen inderdaad.
3: En nu vanavond heb je mensen mee die wij ook al vaker hier gezien hebben.
6: Zeker, die hebben jullie al vaker gezien. En jullie hebben ze op podium gezien en in de studio gehad. En alles bij elkaar.
3: Stel ze even voor, van links naar rechts met titel alsjeblieft. Van jou links.
6: Van mijn linkerkant? Nee, oké. Okay. Ik zag je mijn error.
3: Nee, leg hem even toe.
6: Piep. Ja, je hoorde hem nog net niet, maar je zag hem wel. Nou, aan mij van links, dan beginnen we bij Dunja. Dunja is onze MS Unity Netherlands 2026. Daarnaast hebben we Julia, onze Miss Unity Netherlands 2026. En dan hebben we Keona, onze Teen Unity Netherlands 2026. En last but not least, Mara, onze Mrs. Unity Netherlands 2026.
3: Ja, en er komt er nog eentje bij, want all the way from Eindhoven, Kailina Vogel, goedenavond. Oh, of niet?
6: Kailina is niet. Oh jee.
3: Nou ja, vorige week heeft PSV tegen Ajax gevoetbald.
6: Oh, je kan dus drie keer raden waar
1: René
6: Pent
1: van
6: is. Ze ligt nog te huilen in de bedje. Ja,
3: nou nee, ik denk
6: ook
3: dat zij gewonnen hebben aan Eindhoven.
6: Ja, ik hou het niet bij.
3: Goed,
6: dus.
3: Maakt niet uit. Goed, we gaan nog even terugbellen.
4: Wat zeg je nou?
6: Sorry.
3: Want zij is Miss Unity Benelux.
6: Benelux, ja.
3: Ook nog.
6: Ja, ook nog.
3: Oké, dan hebben we het hele rijtje even compleet.
6: Ja.
3: En staan we nou in de wacht? Wat hoor ik?
6: Heeft ze jullie in de wacht gezet?
4: Oh.
3: We staan in de wacht.
6: Jullie moeten maar gewoon even geduld hebben.
3: Zomaar, dat is pas chic, hé? Als je als mis gewoon een radiozender in de wacht zet.
6: Ja,
3: dat vind ik wel.
6: Even wachten, ik kom zo bij u.
3: Maar goed, waarom zijn jullie allemaal hier in de studio?
6: Nou ja, de dames die hebben zich behoorlijk voorbereid op één gezamenlijk doel eigenlijk wel. En dat is hun internationale droom.
3: Ja.
6: En van volgende week zaterdag rond deze tijd... zitten wij ergens boven in de lucht en komen wij een paar uur later aan in India.
3: Oké, meiden, wie van jullie gaat vertellen hoe laat vertrekt dat vliegtuig zaterdag?
4: 11:45.
3: In de middag. En hoe lang moeten jullie dan vliegen?
4: Ja, dat is heel wat uurtjes.
3: Hey, worden dat uurtjes slapen of worden dat uurtjes nog oefenen voor speeches en dat soort dingen of dat niet?
4: Ik hoop heel wat uurtjes slapen.
6: Ik zou niet overdag gaan slapen.
3: Oh.
4: Nee, altijd.
6: Ja, maar je hebt 3,5 uur tijdverschil, hè?
4: Ja, joh. Ik kan altijd slapen.
6: Oké, sorry. Ik zeg
3: niks. Ja, precies. Oké, nou ja, dat gaat helemaal goed komen. Of wordt dat keten? Want ik zie dat Jut en Jul naast elkaar staan hier bij een microfoon.
6: Ja, die lachen zelfs op hetzelfde melodie.
3: Toonhoogte kwam net achter. Ja.
6: Gewoon tegelijkertijd.
3: Meiden, zitten jullie naast elkaar in een vliegtuig?
4: Ja. Op de heenweg wel, ja.
3: Oh, echt?
4: Ja.
3: En wat vindt de piloot hiervan? Vindt hij dit ook oké? Of zegt de gezagvoerder?
4: Moet er maar mee doen.
1: Die heeft meer gezelligheid,
4: alleen maar beter.
3: Maar even serieus, dat gangpad, daar kun je heel goed catwalk oefenen.
6: Oh. Dat is nog wel een idee. Ik bedoel, het eerste deel van de vlucht zitten we 8 uur. Dus op zich kunnen ze aardig wat op en neer lopen.
3: Film het even voor me dan.
6: Oh, speciaal voor jou?
3: Nou, en zet het op social media. Vind ik hartstikke leuk. Ja, ja. En aan de andere kant, als het goed is, hebben we verbinding met Eindhoven gevonden. This is Kailina calling.
5: Hello, zeker weten.
3: Hello, may we have your votes, please?
5: Ja, hij viel ineens weg. De verbinding, denk ik, geen idee.
3: Oh.
5: Kan je in ieder geval vertellen dat ik niet aan het huilen was om PSV Ajax?
4: Hou je mond, Kailina.
6: Toen kon je niks meer praten.
0: Dat is weg, hè?
3: René heeft hem weggeschoven. Nee. Kailina, ben je een beetje voorbereid op de grote overtocht volgende week?
5: Ja, ik denk het wel. Mijn koffers liggen op de grond al open. Dus ja, goed beginnen is halve werk, toch?
3: Maar hoe lang doe je erover om je koffer in te pakken dan?
5: Nou, weet je wat het ding een beetje is? Ik heb best wel zware ADHD. Dus als ik dat last moment ga doen, dan ga ik 101 dingen vergeten. Mm-hmm. En nu kan ik vast beginnen. En dan kan ik ondertussen mijn inpaklijst zo de hele tijd opnieuw checken van klopt het, klopt het. Dan weet ik zeker dat ik alles heb. Niet dat ik last moment nog moet gaan stressen, want dat was niks.
3: Maar wacht eventjes, jullie krijgen een inpaklijst, klopt dat? Heb je dat of heb je die zelf bedacht?
5: Nee, onze allerliefste Fleur,
3: ja,
5: die heb je ook wel eens in de studio gehad natuurlijk, ja. die is zo lief geweest om voor ons een inpaklijstje te maken en die heeft voor mij ook een lookbook gemaakt, dus ik hoef in ieder geval zelf niet meer te denken aan wat ik mee moet nemen, dat is allemaal voor mij gedaan.
3: Wacht even, een lookbook?
0: Kan ik die ook lenen? Ja. Want ik ga 16 oktober op vakantie. Dat is wel handig als iemand voor mij mijn koffer pakt.
3: Ja. Kan je pumps
5: dan
3: mee?
5: Moet, ja. Dan moet je even Fleur vragen, want ze kan het wel heel goed.
3: Fleur, als je luistert...
0: Bij deze.
3: Doe René wil een lookbook. Hoe die eruit moet zien. Maar wat is een lookbook?
6: Ja, een lookbook. Ja, dat is eigenlijk gewoon per dag ingedeeld wat ze gaan doen. En wat ze daarbij aandoen.
3: Oh.
6: En dat hebben ze eigenlijk allemaal zelf gewoon uitgezocht. Alleen Fleur heeft het dan overzichtelijk in een lookbook gezet voor ze.
3: Oh, dat is eigenlijk best wel handig voor jullie ook. Ja, of niet? Zeker. Of maak je er geen gebruik van? Denk je, gast, kan ik zo. Heb je een eigen personal assistant?
7: Nee, ik heb hem gewoon zelf gemaakt.
3: Dit is Julia die dat zegt, mensen thuis. Ja, ik zeg het even erbij.
7: Ja, ik heb hem gewoon zelf gemaakt. Helemaal een Barbie-thema.
3: Heb je hem helemaal Barbie-thema?
7: Helemaal.
3: Is dat een van die... Want ik zag vandaag iets van een trouwjurk voorbij komen. Zag ik dat goed?
7: Heb ik ook wel eens aan.
3: Heb je ook gewoon?
7: Ja.
3: Ook,
7: beter is een, overdress als underdress.
3: Ja, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Oké, maar hebben jullie dan ook al allemaal thuis de koffer open liggen en de lijst erbij? En...
7: Oh ja, ik wel.
4: Ja.
3: Ja?
4: Ik ben vorige week begonnen met inpakken, een beetje.
3: Mm-hmm.
4: En ik ben tot de conclusie gekomen dat twee koffers niet gaat passen.
6: Oh. Nee, dat twee had ik koffers. Je al eerder kunnen vertellen, Mara.
4: Oh.
3: Nee,
4: ik heb
3: dus
4: zeg maar anderhalve koffer en er moeten nog zeg maar een stuk of 7-8 galenjurken bij.
3: Maar hoe zit het met de schoenen? Hoeveel paar schoenen moeten er mee?
4: Ja, ik wil het liefst bij elke outfit andere hakken, maar ja, dat wordt een beetje te gek.
3: Dat is een vrachtauto, dat kan niet.
4: De vrachtse vliegtuig eigenlijk moet extra.
3: Ja, zo'n cargo vliegtuig erachteraan. Oh ja, nee, dat lijkt me... Nou, ik weet niet of het echt heel handig is. Maar je moet er ergens een beetje concessies doen, zeg maar. Een beetje schipperen in wat neem ik mee, denk ik, toch? Of niet?
4: Ja, dat is wel zo.
3: Dat is wel een dingetje.
4: Ja, dan ben ik heel slecht, want liefst neem ik alles mee. Ik wil gewoon niet te weinig bij me hebben. Maar ik weet dat ik sowieso niet te weinig bij me ga hebben. Maar
3: hoeveel bagage mag je meenemen als passagier op zo'n grote vlucht?
4: Twee grote koffers.
3: That's it?
4: Ja, eigenlijk
3: of
4: wel.
3: Of je boekt bij?
4: Ja, maar dat kan eigenlijk pas op de dag zelf.
3: Maar jij gaat ook mee, Wendy?
4: Ja.
3: Heb je ook een lookbook of is het voor jou iets eenvoudiger? Omdat
6: nee,
3: je niet
6: voor mij is het een stuk eenvoudiger.
3: Oh, ja, er is ruimte over, hoorde ik net.
4: Ja, ja ik zou ook wel tegen Bart.
0: Joggingbroek en slippers altijd.
3: Ux, jij hebt de Ux bij.
6: Oh, ik ga voor de Ux. Oh, ja, ja. Ja, ik, weet je, het voordeel is, ik hoef niet zoveel op hakken te lopen. Maar ja, als we galaavond hebben, dan zal ik toch ook hakken aan moeten.
3: Ja.
6: Want als ik dan op mijn Ux aankom, dan wordt me wat gedaan, denk ik. Maar,
3: nou, ik liep hier net door de gang.
6: Ja.
3: En daar staan de tassen van iedereen.
6: Ja.
3: En uit die tassen... Van één, ik ga niet zeggen van wie, maar van één van die tassen steken uit.
6: Ja, geen Ux.
3: Beginnen mensen te lachen hier. Nee, steken daar geen Ux uit?
6: Wel?
3: Dat zijn Crocs.
6: Crocs? Ja, dat zijn toch geen Ux?
3: Nee.
0: Nee, dat is nog een tandje erger.
3: Kailina, zeg hier wat van. Jij als ambassadeur van de Ux.
5: Ja, het is toch belangrijk om mee te nemen.
3: Zie je? Die moeten gewoon mee.
5: Nee.
6: Ja.
3: Heb jij ze wel mee?
5: Tuurlijk.
3: Ja, heel goed. Doe je ze ook aan daar op het podium? Zou je dat durven?
6: Nee.
5: Nou, ik krijg er niet de kans voor, Matthijs.
3: Ja, ze gaat mee, hè, deze keer. Dus.
5: Ik durf het niet meer.
3: Maar de vorige keer stond ze ook 6 meter bij ons vandaan. En toen heb jij ook Ux aangehad. Ook al was het heel kort.
5: Ja, maar toen was het even legaal afgesproken dat dat mocht. Dus.
3: Ja, met mij. Maar ik heb niet echt heel veel zeggenschap daar, hè. Maar maakt niet uit.
5: Ja.
3: Komt dit jaar ook goed. We doen allemaal UX aan.
8: Ja.
3: Ik heb gebeld namelijk. Er komt een extra ronde.
4: Hou op. Schaai uit jij met je UX.
9: Of Crocs.
3: Een Crocs of UX? Oké, ja, we maken het om het even.
4: Combinaat.
1: Crocs of UX. Maar crux ronde.
3: De Crocs moeten dan wel van die pailletjes erop hebben. Of van die pinnetjes.
9: Ik heb Crocs met glitters.
3: Oké. Okay.
4: Jij ook, Keona?
10: Unity Crocs.
4: Zeker. Heb jij ook Crocs?
10: Nee.
4: Oh, jullie moesten zo giechelen allebei. Ik denk, nou, jij zal ze ook wel hebben.
9: Het waren haar Crocs.
3: Ja. Het zijn haar Crocs.
4: Oh, ze zijn van jou. Oh.
3: Ik heb het niet gezegd op de radio van wie het was.
4: Oh, sorry.
3: Afijn. Hoe zit het met de zenuwen? Keona, vertel eens. Hoe zit het met de zenuwen voor de grote finale in het mooie India?
8: Nou, ik vind het steeds meer spannender. Mm-hmm. Dus elke dag een klein beetje meer, omdat het natuurlijk dichterbij komt. Dus ik vind het echt heel spannend, maar ook wel leuk. Maar vooral spannend.
3: Ja.
8: Dus,
3: ja. En Julia, jij bent toch een beetje de Benjamin van de groep, zeg maar. Jij durft net iets meer dan de rest, denk ik. Dan valt het mee qua zenuwen? Of is dat allemaal uiterlijk?
10: Ik heb een grote mond. Maar minder zenuwen, dat is wat anders.
3: Oh, echt? Maar vind je het ook zo spannend?
10: Ik vind de finale, daar kijk ik naar uit. Maar ik ben dus als de dood om te vliegen. En ik durf het wel. En ik doe het ook als ik op vakantie wil. Maar eigenlijk zit ik de hele vliegreis met geknepen handjes.
3: En dat is 13 uur. Dat is best lang.
10: Ja, dus...
3: Maar heb je niet dan zo'n soort...
10: Ik heb slaappillen gekregen van de huisarts.
3: Oh ja, voor de zekerheid. Ja,
10: ja, voor iedereens veiligheid.
3: Ja, dat het ding boven Azië hangt.
1: Hoezo, zegt, ik wil vliegen?
3: Dit kan sneller, meneer.
10: Waarom beweegt u de hele tijd?
3: Ja. Okay, nee. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat jij dat vliegtuig wel een beetje op zijn kop gaat zetten door zeg maar streken uit te halen, stoelen recht te zetten van mensen. Gewoon omdat je daar een beetje...
10: Lekker druk aan met mijn voet in de rug.
3: Dat... Ik zie dit wel gebeuren, ja.
10: Ik kan mijn voet in het gangpad leggen en zo.
3: Hebben we een vluchtnummer wat in de gaten moeten houden? Of gaat dit oké komen? Jij bent erbij, hè, Wendy?
9: Ja, ik ben erbij.
3: Jij houdt het een beetje in toom?
10: Ik moet naast Wendy zitten.
1: Nee. Die snap ik dan ook wel weer.
3: En Kailina, neem jij diezelfde vlucht of neem je een vlucht later?
8: Nou, ik zit in dezelfde vlucht en ik zit niet bij Julia, helaas.
3: Doe jij overziet dit allemaal een beetje. Vind je het nog leuk? Of denk je, waar ben ik aan begonnen met deze mensen?
4: Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind Julia en ik zijn ook echt een top duo. Dus ik weet, het is maar goed dat ik niet naast haar zit.
3: Ja, Nou, dat kon nog wel eens wat worden.
4: Kijk,
3: Hoe ziet die Wendy? Neem ons even mee in die competition. Want zij hebben eigenlijk allemaal gewonnen. Want ze staan hier met een kroon op. Klopt. Een hele mooie overigens.
4: Ja.
3: Maar nu kunnen ze dus nog meer winnen.
4: Ja, dat klopt. Ja, ze hebben natuurlijk hun nationale titel hebben ze al gewonnen. Mm-hmm. En nu gaan ze internationaal. En eigenlijk begin je dan weer opnieuw. Want je bent dan eigenlijk gewoon weer finalist. Alleen dan finalist van je land. En er zijn meerdere landen zijn daar. En dus nu ga je tegen andere landen strijden, om het maar zo te zeggen.
3: Dus alles wat ze bereikt hebben in Nederland telt helemaal niet mee?
4: Nee, het telt helemaal niet mee.
3: Jammer,
4: nee, ze
3: meiden,
4: beginnen
3: zo die
4: eigenlijk gewoon weer opnieuw. Oh. Nu zijn ze de center of attention. En op dat moment dat ze daar komen, zijn ze gewoon weer een van de finalisten.
3: Ja.
4: En dan gaat het weer opnieuw beginnen eigenlijk. Alleen wat jullie in Nederland in 3 maanden hebben gehad, hebben ze daar in 1 week. Want we gaan zaterdag weg. We komen op zondag aan en op maandag begint het. En op zaterdag is de finale.
3: En dat allemaal in datzelfde hotel? Of is dat ook nog weer verdeeld over verschillende locaties?
4: Nee, we blijven wel in hetzelfde hotel. Maar we gaan ook nog wel wat andere dingen doen.
3: Dit klinkt heel erg vaag.
4: Ja.
3: We gaan wat andere dingen doen.
4: Ja.
3: Jullie gaan reisleider zijn. Wat ga je
4: zeker
3: doen?
4: Zeker. Ze krijgen allemaal een ballonnetje. En dan heb ik een vlaggetje. En dan kan ik ze zo vinden. Ja. Nee, we gaan ook nog op excursie. En we hebben een sportdag. Waar bijvoorbeeld een Kalina heel erg naar uitkijkt.
3: Ja.
4: En we gaan voor een goed doel nog iets doen. Dus,
3: of is dit al een beetje geheim? Mag ik je helemaal niet naar vragen?
4: Je mag je naar vragen.
3: Oh, okay.
4: Ja hoor, okay. Ja hoor. Als ik het niet mag zeggen, zeg ik het niet.
3: Kalina, is dat sporten inclusief gewicht heffen of exclusief?
8: Maar ik wil bijna inclusief eigenlijk.
3: Ja, en anders pak je gewoon een van die bewakers op, joh. Inmiddels kun jij zoveel omhoog drukken, zag ik. Dus dat kan prima, toch? Ja. Ja.
4: En we hebben ook een zwembad. Dus misschien vindt Keona het ook nog wel leuk om lekker te gaan zwemmen.
8: Ja, dat is wel leuk.
3: Ja, neem je ze mee voor het zwemmen?
8: Wat zegt u?
3: Neem je ze mee voor het zwemmen? Ja, toch?
8: De Crocs.
4: Ja, zwemcrocs. Dat staat ook. Zwemcrocs.
3: Zwemcrocs?
4: Ja.
9: Nou, mijn hemel.
3: Ik hoor net een nieuwe lijn aankomen. Dit kan helemaal goed. Oké, nou, ik hoor het al. Volgens mij wordt het ook vooral heel gezellig, denk ik. Dat weet je. Of...
9: Zeker, zeker. Ja, het wordt heel gezellig, heel vermoeiend. Want ja. Er komen heel veel indrukken en heel veel... Ja, heel veel culturen en heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. En vroeg je bed uit, laat je bed in.
3: Ja.
9: En je staat eigenlijk de hele dag aan.
3: Ja.
9: Nacht aan. Dus op een gegeven moment dan worden ze wel moe. Maar uiteindelijk is dan de finale daar. En dan gaat het gebeuren. En dan kunnen we daarna in het vliegtuig lekker slapen.
3: Oh, ja.
9: En dan nemen we gewoon 5 kronen mee naar huis. En dan...
11: daar gaan we wel voor.
3: Oh, daar gaan we wel
0: voor. Je hebt nog wat te verdedigen.
3: Wat?
9: Ja, we hebben natuurlijk... vorig jaar hebben we natuurlijk heel mooie dingen behaald. Dus we gaan zien wat het dit jaar gaat brengen.
3: Oh ja, die score. Dat gaat helemaal goed komen. Ik wil ondertussen even 2 seconden. Want jij wilde even hallo zeggen tegen opa en oma. Hè? Dat hadden we beloofd. Dus dat moeten we nu wel even doen. Ja. Want opa en oma zitten te luisteren. Zeg, wil je even hallo zeggen? Let op, hè. Dan mag je in die microfoon dat roepen.
12: Hallo opa en oma.
3: Fantastisch. Ja, er zit hier een jonge dame in de studio en die zei tegen mij... Ja, kan ik dan op zijn minst even hallo zeggen? Het liefst ook een verhaal vertellen.
9: Ja, snap ik.
3: Maar ja, dat was natuurlijk, het ging even over Miss Unity, dus dat ging even niet. Dus ik zei, nou, zullen we dan in ieder geval hallo zeggen tegen opa en oma? Dus dat hebben we bij deze ook weer gefixt.
9: Maar goed. Ze is wel de grootste supporter van de moeder, toch?
3: Vind ik ook. Ja, toch?
9: Ja, hè?
3: Ja, hè?
9: Want jij ging heel hard schreeuwen, toch? Had je gezegd. Als mama dan op het beeld is en jij ging kijken naar de finale...
3: Ja.
9: Dan ging jij mama gigantisch hard schreeuwen.
3: Maar
9: en dan ging mama
3: popcorn.
9: Jou horen. Toch?
11: Zouten popcorn, hè?
9: Zouten popcorn. Kijk.
3: Hebben die ook nog open oma? Hebben ze dat? Oh ja, dan komt het helemaal goed.
9: Oh, kijk.
3: Wij houden de controle hier in Nederland, toch? Ja. Dat doen wij hier met opa en oma.
9: En dan ga ik in het publiek in India hard schreeuwen voor mama.
3: Ja, maar niet met popcorn gooien, hoor. Want dan word je eruit gezet.
9: Nee, dat doe ik niet.
3: Nee.
9: Dat zou ik niet durven. Ja, waarschijnlijk zit ik het ene moment in de zaal... en het andere moment ren ik weer naar achter. En dan zit ik weer... misschien moet ik dan toch maar Crocs mee gaan nemen. Dan kan ik tenminste heen en weer rennen.
3: Oh, daar kan het dus.
11: Ik ben nog alleen. Ja.
3: We zien de beelden graag tegemoet. Vanaf deze kant willen wij graag jullie allemaal onwijs veel succes en plezier wensen. Ik denk dat het plezier het belangrijkste is. Want laten we eerlijk zijn, jullie hebben eigenlijk allemaal al gewonnen. Hè? Dus ja, leuk nog meer winnen. Maar jullie hebben al gewonnen. Dus ik denk dat vanaf nu het hoofdstuk extra veel plezier... genieten. Laat ik zo plezier maken. Dan zetten jullie de hele boel op stelte. Ik ken jullie inmiddels. Maar extra veel genieten ervan. Want hoe vaak ga je dit soort dingen nog meemaken... Vraag je dan af, weet ik veel. Maar ik zou genieten van iedere keer. Want het kan zijn dat het maar eenmalig is. Dus enjoy to the max. En hou ons vooral in Nederland op de hoogte via de socials. Als jullie kronen, als jullie gewonnen hebben... dan krijgen wij die kroontjes die jullie nu hebben, toch? Want jullie hebben dan extra kronen.
9: Je moet nooit vragen om een kroon van iemand. Want dat is echt een no-go.
3: Is dat een no-go? Ja.
0: Mag ik dan kroon die je mag vragen is een Zweedse kroon.
11: Anders maken we een Radio Lelystad kroon in blauw.
0: Kijk.
3: Oh ja, wil je nog iets vragen? Wat wil je vragen? Wil je iets vragen dat mensen kunnen horen thuis? Of kan dat niet? Of moeten we het even apart doen straks? Doen we even apart. Oh ja, dat is helemaal goed. Ja, je bent echt hartstikke goed. Je kan ook gewoon hier blijven bij ons. Je bent hartstikke leuk, man. Ja, kun je een beetje radio maken?
11: Ja? Even praten. Ja.
0: Dat leren we wel.
3: Dat leren we wel, inderdaad. Goed, meiden. En ook aan de andere kant, als je aan de telefoon zit, meiden. Heel veel succes en plezier. Enjoy to the max. En we zien jullie heel graag terug. Want jullie moeten wel komen vertellen wat de behaalde resultaten. Want we zijn heel benieuwd.
11: Ja, dat komt helemaal goed.
3: Oké, dank jullie wel. En tot snel weer.
9: Tot snel.

0: Crespo hier bij Radio Leestad. En wat leuk dat je zit te luisteren. Precies, we gaan gauw door, want we hebben nog veel meer muziek.
1: Ja,
2: gered door Mariska.
1: Oh, ik schuif echt net meteen goed aan, joh.
3: Ja, jij schuift goed aan.
0: Ah, chique idee.
1: Ja. We zaten te bomen. Toen kwam ze op een gegeven moment, vroeger, toen ik naar Italië op vakantie ging. Toen ging ik altijd met mijn mountainbike in het bergje op. En ze heeft altijd moeite met ademhalen als ze zich inspant. En om op de fiets een berg in Italië op te gaan, had ze een nummer gevonden waarop het kon. Deep Purple.
3: Sail Away.
4: De adem op de maat.
1: Adem op.

0: En zo komen we de berg op, of niet, Jeroen?
1: En zo is ze de berg op gekomen. Aan de bovenkant, heb ik mij laten vertellen, heeft ze een enorm groot glas koud bier gedronken.
2: Nederlands beste.
3: Ja, jongens, Nederlands beste. Wanneer word je Nederlands beste? Nou. Als je als allereerste vrouwelijke artiest besluit de arena te gaan doen en hem ook nog uitverkoopt in 5 minuten.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt, is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben, dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: weekend in op Radio Lelystad.
1: Hij begint gewoon opnieuw.
2: Ja!
1: Twee keer!
3: Ik dacht een mooi doorstartje.
1: Nee, we zetten hem gewoon uit. Twee keer is het
2: jammer.
1: Jammer.
4: Ja, lekker. Volgende week weer in.
2: Ja. Five Finger Death Punch. Blue on Black.
1: Ja. Kan gewoon.
2: Ik moet even bijkomen hoor.
1: Hij was wel lekker. Ja. Maar toch. Ja, Matthijs, gaat hij goed?
2: Ja, ja, dus zijn wenkbrauwen hangen over zijn ogen. Dat betekent dat er iets niet helemaal goed gaat.
3: Nou, ik ben mijn computer even terug aan het inregelen. Zat hier net een jonge dame en die was het knopjes aan het indrukken. Ja. Nou was alles even niet meer wat er hoort.
1: Delete all? Yes.
3: Dus als jullie je draaiboek kwijt zijn, jongens.
1: Nee, hoor.
3: Hij is er even niet meer.
1: Ja. Ik heb hem nog, hoor.
3: Nee, hij is weer
2: Control, Alt, Delete, taakbeheer, alles wissen.
3: Ctrl-Z, Ctrl-Z. Format C. Een paar keer ging het helemaal goed.
2: Ah ja, format C, ja.
5: Wat is dit?
3: De nummer 1. Ja, dat is dus, we gaan dus kijken, wat stond er op nummer 1 op een specifieke datum?
1: Nou,
2: vertel.
3: Nou, deze datum heb ik uitgekozen.
2: Je vult helemaal nooit datums in, man.
3: Nee, deze weet ik uit mijn hoofd.
2: Oh.
3: Ja, ja.
4: Iemand heeft jouw stokje overgenomen.
3: Het was tweede week juli.
2: Oh.
3: 1987.
2: Wow.
3: Toen de ene meneer George Michael op nummer 1 stond.
2: Oh.
3: In de Nederlandse top 40. En die had een heel mooi nummer. Ik denk dat het eigenlijk nu helemaal niet meer gedraaid mag worden overdag. Vanwege de teksten en titels.
2: Ik zou niet weten waarom.
1: Even wacht, serieus?
3: Ik denk niet dat het gedraaid mag worden. Dit.
2: Waarom denk je dat?
3: Omdat
2: hoor jij bij hun?
3: Nee.
2: Oh.
1: Dat zijn die woke.
3: Ik heb het in de lijst gezet.
1: Dat zijn die wokegastjes die gewoon hun mond moeten houden.
3: Dat inderdaad, ja. En tot die tijd gaan we ervan van genieten. Nou ja. Misschien, nee, oké, dit wordt, hoe meer ik zeg, wordt, oké. I want your sex, let's go.

0: Genesis. Oh. En zo begon dat grote dikke boek, hè? Oh, met zo. Genesis 1.1.
1: Oh, heel zo goed, lekker.
0: Mama, dat stond er trouwens niet in.
1: Nee?
0: Nee, die zat er niet in.
1: Niet?
0: Het begon met er was eens. Doeg! Doei, doei, doei!
2: Heel veel succes, hè?
0: Veel plezier!
2: Ciao!
0: Tweede deur rechts! Dus dat. Ja, we gaan even. We hebben nog wat dingen in te halen, dus we geven even een beetje gas.
1: We hebben dingen, dat gaat helemaal niet, man.
3: Chili, klaar!

0: naar dingen die wel opgefokt gedraaid moeten worden.
1: Precies.
0: Juist.
1: Ja. En hij stond nog een klein beetje verkeerd bij jou. Het kennen allemaal. Het is gewoon live. Hey, John Frusciante speelde hier ook weer gitaar. En die deed dat gewoon met achterwaartse geluidseffecten. Yo, ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren naar de dromige sfeer. Zo kan het namelijk ook.

0: James Blunt en Taste Like Summer, zeggen wij in de bijna herfst.
1: Ja. Ja, ja. Maar dat speelt... ik zat zo'n beetje zo.
2: Een nasmaak, ja? Dit.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja hoor.
0: Die zoutkristallen tussen je tanden.
1: Nee joh, ik had het over de zomer.
3: Het was een goede zomer.
0: De Flevo-schijf dus van deze week. Wat is die Flevo-schijf, Vincent?
2: Die Flevo-schijf, dat is een schijf die wij elke...
0: Hij zat verkeerd te wijzen.
2: Ja, dat geeft niet. Nee, dat heeft hij wel vaker last van. Ja. Die wij elke vrijdag al doorkrijgen. En elke zaterdag netjes ook tegen horen brengen naar de rest van de mensen. Oh, want wordt pas in Muziekplein gereleased. Hè, wat we stationsbreed weer een weekje gaan doen.
0: Nee,
2: rond de klok van half vijf.
3: Ja.
2: Maar ik zou zeggen, doe 3 kwartier eerder op zijn minst je radio aan. Want anders mis je hem gewoon echt. Nou.
1: Ik zal even de mail erbij pakken trouwens.
2: Wat zegt u? Even een scoopje? Ik zou even kijken wat er ook weer is.
0: We hebben een getal.
2: Oh,
0: daar houdt het mee.
2: Oh, nee. S10.
0: Nee, dat zijn de 7 te weinig.
2: D12.
0: Ja, zijn de 7 te weinig.
3: Dat zou leuk zijn.
0: 5 te weinig.
2: Nou, ik geef het op.
0: K3, dat zijn de 14 te weinig.
2: Nou, maar in ieder geval 8 keer per dag. Dus hè, ongeveer voor de snelle rekenaars om de 3 uur. En nu was James Blunt.
0: Zeker.
2: Hoor je inderdaad, ik ben er niet zoveel meer van.
4: Het Lelystadse nieuws.
0: Hebben we nog nieuws?
2: Nee.
3: Nee, we moeten gauw door, want we moeten natuurlijk allemaal die items inhalen. Dus
2: precies.
3: We hebben
2: het even geskipt.
3: We hebben eindelijk goede muziek, jongens.
2: Wat?
3: Ja!
2: Zet zijn microfoon even uit.
3: Oké.
0: Okay. Nou, we moeten nog even praten tot het moment dat hij het aankomt.
3: Ja, dit is Black Street, jongens.
0: Dit is Black Street en Dr. Dre met, hoe heet dat nummer eigenlijk alweer? Yo, Dre, drop the verse.

0: No Diggity, Blackstreet.
1: Oh, Dr. Dre. Dat was mijn microfoon.
2: Lekker, man.
3: Ja. Toen waren we heel stil. Ik wou net zeggen, ja, we zijn aan het nagenieten.
1: Nou, jij vertelde een mooi verhaal hierbij, hè, Vincent?
3: Ja, maar dan moet ik hem helemaal compleet vertellen. En dat gaan we nu niet doen, want we moesten gas geven. Precies, want het volgende is ook alweer aan de deur.
4: Absoluut. Ja. Dat ding van mij is echt zo groot voor de kijkers.
3: Sorry, dit is heel gek op de radio.
1: Dit is heel gek op de radio.
4: Laat mij dan even verder vertellen, jongens.
3: Nee, want mensen zijn nu al van de bank gevallen.
4: Ja, dat is ook helemaal de bedoeling. Luister, ik zit hier met mijn arm omhoog.
3: Maar dat zie je niet in de
4: deur.
0: Het is wel een overeenkomst met de volgende artiest.
4: Als je dan ongeveer je armen zo in de lucht doet... Hè, en dan kom je uit op een metertje of 2,5.
1: Nou,
3: jij bij jou niet, wel, ja.
4: Ik wel.
1: Speak voor jezelf.
4: Juist, en ik heb zo'n kluis. Als ik die nou op zijn kant duw, vol pleur met water... Ja, dan begint er wat te drijven.
3: Ja.
4: En er is bij mij...
3: Te drijven.
4: En er is bij mij wat naar boven gedrijft. Jongens, ik moest wat uit de kluis halen. En ik heb het zo gedaan. Ik heb er water in gegoten. Dit kwam naar boven. En het is best lekker.
2: Ik ben nog nooit zo stoned geweest van een concert. Of dit concert in Ahoy. En ik heb niets genoemd, maar ik kwam knetterstoot de toko uit.
4: Naast dat, hè. Het is ook nog zo'n keigoeie rock. Always on the run.

0: Zo typisch het voorbeeld van een liefdesliedje. Drop Dead Gorgeous Republica. Hier op Radio Lelystad. En dat brengt ons inmiddels bij 43 voorbij 22. Dus de hoogste tijd voor.
1: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, de Classic Sunday Sneak Peek. Met andere woorden, wat gaan wij aanstaande zondag draaien in de Classic Sunday? Nou, heel veel, want het is van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 René van Els, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. 5 uur ben ik er om het laatste uurtje af te sluiten. En daar zit in ieder geval in de album Top Track. Is een hele leuke. De Vinylofiel is een echt singeltje. En die komt, de meneer zelf komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Ja.
2: Oh.
0: En het is niet Genie. Die is het niet.
2: Nee.
0: Het is een andere.
2: Nee, Genie is van Falco, toch?
0: Ja,
2: Falco.
0: Maar de commissar ook. En die vind ik stiekem eigenlijk leuker. Ja. Dat was de eerste doorbreeknummertje. Dus die zit er sowieso in. En wat zit er nog meer in?
2: Nou, vertel dan.
0: Even terug naar 1972. Dat doen we samen met Badfinger. Dit is Day After Day.

0: Just Let It Out. Blanco en Mich hier op Radio Lelystad. Maar daar hebben we een nieuwtje over, of niet?
1: Jazeker.
2: Oh,
1: ja.
2: Wat dan?
1: Nou, de kerstverse papa die is volgende week de hele avond in de studio.
0: Serieus? Ja, ja, leuk. Leuk.
3: Ah, gek. Dat vind ik leuk.
1: Dat is hartstikke tof.
0: Gitaar mee?
1: Dat heb ik hem wel gevraagd.
0: Ja.
1: Verzocht, voorwaard, nee, gevraagd.
0: Als kom je
2: ja. Jij moet...
1: Nee, absoluut niet.
3: Nee, hoor.
0: Vriend van de show.
3: Nee.
1: Maar ik denk wel dat hij het doet. Want hij heeft, vorige keer heeft hij het ontzettend naar zijn zin gehad.
0: Ja.
1: Dus, en er is een heel leuk contact. Dus ik denk wel dat hij een gitaartje meeneemt.
0: Ja, leuk.
2: Cool.
0: Ja. En we nieuwe nummertje spelen van het album misschien wel.
1: Dat zou leuk zijn, want er komt inderdaad een nieuw album uit.
0: Ja, wanneer is de release datum ervan?
1: Ik zit even, ja, begin oktober. Maar is dat 2 of 4?
0: Twee.
1: Nou, die.
0: Ja, weet ik toevallig, want 16 oktober ga ik vliegen. Dat is op vrijdag. Dat is min 14, dat is 2.
1: Nou, heb je hem op tijd binnen, kan je hem nog even luisteren.
0: Ja, kan ik hem in mijn Walkman stoppen.
1: Een LP?
0: Ja, beetje proppen.
2: Ja, in je Walkman. Hebben ze hem
1: vaak
2: niet
1: op een cassettebandje?
0: Ja, nee. MC Erzberg. Nee.
1: Maar vragen we hem volgende week.
0: Ja, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Dus luisteren allemaal volgende week vrijdag.
2: Ja. Cool.
0: Blanco, hier op Radio Lelystad.
1: Lekker man.
0: We zijn er bijna doorheen, maar nog niet helemaal. We hadden nog wat weggestreept in de voorgaande uren. Dus we zijn nog wat dingetjes aan het inhalen. En wat dingetjes gewijzigd om een beetje mooi met de tijd uit te komen.
1: Maar is dit met de kokosnoten?
0: Dit is met de kokosnoten. Kid Creole helemaal samen. En het gaat natuurlijk over mij. I'm a wonderful thing, baby.

0: Ja, en dan komt het toch heel langzamerhand het moment dat we afscheid gaan nemen.
1: Nee!
0: Ja.
1: Na iets langer stage dan gepland, Megan Ruys.
2: Yes.
1: Is het dan nu echt zover?
2: Helaas.
1: Het zou 6 weken duren. 8? Wat was het ook weer?
2: 6, ja.
1: 6? Het is iets langer geworden.
2: 6 maanden.
1: Het is een 6 maanden.
0: Het werden de 26.
1: Ja. Maar het is nu echt. Dit is echt de laatste uitzending dat je erbij zit. Dan moeten we wat zinnigs zeggen hierover.
2: Ja, nou.
0: We hebben van je genoten.
2: Nee, gelukkig.
1: Nee, maar dat is oprecht. Dat is oprecht. We vonden het echt onwijs leuk om jou hier in de studio te hebben. En je bent iemand die gezellig meedoet in alles. Je hebt onwijs goed voor alle gasten gezorgd. Niemand kan zeggen, ik had dorst of honger. Want jij had alles al geregeld voor ze.
0: Ja.
1: Niemand heeft lang buiten gestaan in de regen.
2: Vandaag bijna.
1: Zelfs als ik zei, we maken even een foto, sprint jij weg, want de deurbel gaat, toch? Nee, die mensen moeten even wachten, want we moeten een foto maken. Nee, die mensen.
2: Oké. Okay.
1: Maar goed. In ieder geval, wij vinden dat je het supergoed gedaan hebt.
2: Dankjewel.
1: En vinden dat jij de allerbeste werkplek verdient die er ergens beschikbaar moet zijn, als het maar in Lelystad is.
2: Ja, ik hoop het wel. Dat zou lekker fijn zijn.
1: Zouden we heel fijn vinden. En je moet vooral doorgaan met dat enthousiasme. Want dat is echt iets dat gaan wij... Dat compenseert die 2 zure mensen aan de overkant.
0: Nee. Zo, hoort het wel.
3: Wij zijn in Azijn geboren.
0: Ja.
2: Maar je kan me bellen voor alle feestjes.
1: Ja, precies inderdaad.
2: Met mijn zwaaistokje.
1: Ja. Met de stokjes. Ja. Dat is misschien even leuk. We hebben even een minuutje, kan ik wel vertellen. Wij gaan naar een feestje, dat heet Jordaan in de Polder. Daar wordt van tevoren gezegd, regel het nou strak. Want het is zo dat alles moet strak geregeld worden daar. Er lopen heel veel artiesten, er lopen heel veel mensen rond die daar niet rond horen te lopen. Regel maar eventjes. Oké, heel goed. Nou, Megan, ja, dan is het de bedoeling dat jij artiesten even zorgt dat ze dan naar de tent toe komen. Ja, is goed. En in de tussentijd, ja, kijk maar even. Nou, Megan had een krukje gevonden. Dan heb je een hek van 2,20 meter of zo zijn die hoog.
2: Krukje.
1: Jij had een krukje gevonden, want die hekken waren geblindeerd.
2: Ja.
1: Nou, deelde zij ergens op de avond van die lichtstaven uit, van die fome lichtstaven. Toen dacht Megan, nou, als ik dan toch even niks te doen heb, dan ga ik op mijn krukje staan, dan kom ik net boven dat hekje uit.
0: Ja.
1: En daar ga ik gewoon zwaaien. Maar op een gegeven moment keek de menigte niet meer naar het podium, maar naar Megan en deden jou na. Het werd een soort karaoke met lichtstaven.
2: Ja. Ja, het was een soort, ik had mijn eigen flash me opgekregen.
0: Het was onze eigen cheerleader.
1: We hadden een eigen cheerleader en op een gegeven moment kwam de organisatie naar mij toe en die zei, Matthijs, ja, wie is dat? Ik zeg, nou, dit is onze stagiair, maar ze hebben het werk goed in de gaten, zo te zien. En zij zeiden, oké, dit is heel bijzonder. Ja, oké, dit hebben wij nog niet eerder gezien, maar we vinden het eigenlijk wel leuk. Dus ze mag het gewoon blijven doen vanavond.
2: Ja, ik zat helemaal in mijn eigen wereld.
1: Ja, je ging helemaal op in de lichtjesparade, zeg maar. Dus dat is hartstikke goed. Dus ik heb jou gevraagd, Seabottom hebben wij volgende week.
2: Ook lichtstaafjes geworden.
3: Ja, is dat gepast met die staafjes dan?
1: Lichtstaven, dank
2: ik heb
1: niks
2: ze nog van Jordaan, ik doe ze nog.
3: Ja, doen ze nog? Cool.
0: Megan, dankjewel.
2: Ja, jullie ook, heel erg bedankt. Ja.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.